Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.
3: Oh.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Klinkt als een beetje herfstig. Goedemorgen allemaal, 6:02, daar zijn we weer. Het is de dinsdag van 8 september. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Met wat verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Knopend Waterberg en Wageningen. Kwartiertje extra door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk. Daar zijn veiligheidsmaatregelen. De weg is daar gesloten bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Geldt ook voor de andere kant, dan natuurlijk over de A50 en de A1.
1: Marcel de Vries.
3: Yes, met Tinia, die is ook bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dan gaan we weer tot 10 uur met de ochtendshow. Laat je gezellig horen in onze NPO Luister-app. Vinden we gezellig. Eerst heb ik voor je Mart Hoogkamer.
5: De nummer

0: ik weer.
1: Jij bent alles.
2: Oké dan.
1: Oh yeah. Afrobro, John West, Billy Dans en consorten. Hard of zacht. We gaan weer een nieuwe ronde hard of zacht spelen aan het begin van een nieuwe dag. Ik wil weten, hoe ben je uit de nacht weggekomen? Is dat een beetje oké? Dan kun je prima een harde vertieren waarschijnlijk. Of wil je een zachte? Dat je nog even denkt, nou, laat mij nog maar eventjes rustig wakker worden.
0: Ik gaf je alles, blijf je altijd trouw. Na jouw succes heb ik niets meer.
1: Dan zou ik deze voor je kunnen opzetten.
0: Met mijn problemen liet je mij hier maar staan. Nee, ik vind hier al lang niets meer.
1: Lucas en Gea en ik gaf je alles. Of een harde, dat kan ook, dan wordt het mooi warm.
0: Meetie, meetie, meetie, ben je bakkie op een heetie. Een zinke jaren zijn
1: dan wordt het een bokkie of een geitie. Laat het weten in de app. NPO Luister, die kun je ervoor gebruiken. Hartstikke handig, stuur even het woordje hard of zacht in. Nogmaals, in de NPO Luister app. Het woordje hard of zacht.

0: Marceltje.
1: Hey Clubbie. Ja, goedemorgen. Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo. Hey, daar gaat hij weer, hè. Tiger Tanky. Weer richting het golfbaantje. En wat doet hij het toch fijn. Loop je de juiste kant op, Marcel?
0: Ja.
1: En dan komt het goed. Zo, het is hier 18 graadjes boven de snorkel. Dus het is weer een beetje moutig.
0: Ja.
1: En we gaan eens eventjes kijken wat we kunnen uitvogelen daar op locatie B. En dan weet Marcel wel welke.
0: Ja, B.
1: Hey Clubbie. Ik zat zo te denken voor de dinsdag, der Deutsche Dinsdag. Die hele mooie van die Peter Maffay.
0: Oeh.
1: En doe. Dus Marcel, klap hem nog wel lekker op. Ik zeg, Clubbie, geniet van het weer. Titom. Afgrijpen
0: en droog zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dan Paulus.
2: En

0: Prinsjesdag. En dat is inderdaad de Deutsche Dienstag. Dat zouden we best wel even, daar kunnen we wel even wat mee doen, zeg maar. Met een Duits nummertje. Dat zou kunnen. Tussen haakjes zou kunnen. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Zo.
0: Ja, onze Tinia is een klein beetje verkouden, jongens.
1: Ja, ik ben een beetje verkouden.
0: Beetje verkouden. Maar ik denk altijd, weet je wel, dan heb je hem lekker vroeg in het seizoen gehad.
1: Ja, daar ben ik eigenlijk wel blij mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat heb ik daar gewoon lekker oktober, november.
0: Ja.
1: Dat ik dan gewoon lekker fris en fruitig ben.
0: Fris en fruitig, dat hoop je. En je weet het niet. Misschien krijgen de grieper ook nog wel overheen.
1: Dat hoop ik niet.
0: Ik hoop het ook niet voor je. Gun het
1: je
0: niet, hoor.
1: Krijg je die altijd even één keer en dan daarna een jaartje of twee niet.
0: De griep?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb hem weinig gehad.
1: Je hebt hem twee jaar. Nou, bijna, wat is het? Nee, bijna anderhalf jaar geleden.
0: Anderhalf jaar geleden had ik hem inderdaad flink in de kraag te hangen.
1: Ja. Zie je, dus ongeveer.
0: Ja. Nee, ja, ik hoop dit seizoen vrij te zijn. Maar je weet het allemaal niet.
1: Nee.
0: Griepspuit ben ik nog niet naartoe. Dan krijg je op latere leeftijd, hè? Dan krijg je het aanbod.
1: Ja, klopt. Dat krijgen mijn ouders ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik denk altijd, ik hoor mensen altijd, griepspuit word je altijd maar erger van. Krijg je sowieso altijd, word je ook ziek.
1: Ja, mijn vader heeft er nooit last van, maar mijn moeder had wel.
0: Wel, hè?
1: Ja. Maar ze had gewoon even, niet lekker.
0: Nee.
1: Maar niet dat ze dan koorts of zo heeft, maar...
0: Gewoon even niet lekker.
1: Ja.
0: Nou, dat kan. Dat heeft iedereen natuurlijk wel eens. Goed, mensen. Het is dinsdag de 8e van september. En wij zijn begonnen aan de ochtendshow. Laat je vooral even horen in de app. Dat mag ook met hard of zacht. Voor Lucas en Gea als je de zachte wil. En Bokkie of een geitie. Dan stuur je even het woordje hard in de app. Na de zomervakantie krijgen opvallend veel Nederlanders twijfels over hun baan. In september worden zelfs 32% vaker gesolliciteerd dan in augustus. Volgens loopbaancoaches komt dat doordat je tijdens een paar weken vrij eindelijk even afstand neemt van je werk. Dan ga je even nadenken natuurlijk. Wil ik dit nog eigenlijk wel? Hè, dat is toch, heel veel mensen hebben dat natuurlijk. Je komt even uit de bubbel.
1: Ja.
0: Dan denk je, nou, is dit nog wel de plek waar ik wil zijn iedere dag? Toch adviseren ze om niet meteen vacatures te openen, maar eerst even te bedenken wat je precies mist in je huidige baan. Ja, ik denk ook dat er in september 32% vaker wordt gesolliciteerd dan in augustus, is toch logisch? Augustus is toch een vakantiemaand?
1: Ja, en je hebt er dan ook meer tijd. Ja, maar je hebt er dan ook wel daarna meer tijd voor.
0: Hoezo?
1: Nou ja, dan is het altijd, meestal zijn dat wel rustige maanden. Dus dan ga je ook wel meer.
0: Wanneer? Nadenken.
1: Ja.
0: Ja, nee, solliciteren zeggen ze.
1: Oh,
0: dat doe je vaker in september dan in augustus. Ja, dat is toch logisch?
1: Je gaat dan in de zomer meer. Je hebt dan meer tijd om na te denken.
0: Na te denken, ja. Even de helikopterview doe je dan.
1: Ja. Dan in, bijna nergens is het heel erg druk in de zomervakantie.
0: Nee, dat is het ding wat zeker is, ja. Kromme wortels, kleine peren en verkleurde broccoli belanden nog altijd nauwelijks in de supermarkt. Volgens anti-verspillingsorganisatie No Waste Army verlaat naar schatting 15% van wat Nederlandse boeren telen het erf niet. Onder meer doordat de producten niet aan de eisen voldoen. Daarom opent deze week op Utrecht Centraal tijdelijk de kromste supermarkt. Vol groente en fruit die er anders uitzien, maar gewoon eetbaar zijn. Ja, dat is toch... je wilt optisch, zeg maar, wil je er ook een beetje plezier van hebben.
1: Ja, je eet toch ook een kromme banaan?
0: Ja, maar bananen zijn altijd krom.
1: Ja, nee, maar dat eet je ook, dat bedoel ik erbij.
0: Ja, kromme dingen die zijn prima, zeg.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja. Ja, en dat is goed dat ze doen, toch? Ik bedoel, ja, verspillen is zonde.
1: Dat zeker.
0: Ja, dat zeg ik altijd tegen mijn zoon als hij de helft in laat staan. Of altijd, want hij heeft er altijd een handje van het laatste hapje.
1: Oh, het laatste beetje.
0: Het laatste hapje. Dan zeg ik, doe het laatste hapje nog even opeten. Slaat
1: dan
0: nou weer op?
1: Dan is het toch te veel.
0: Nee, dat slaat nergens op.
1: Ja, ik ken het wel.
0: Ja, maar het slaat nergens op. Dat kan niet, het laatste hapje. Dat kan, dus elke keer is het laatste hapje. Dat kan niet. Nee, dat...
1: En dan?
0: Dat...
1: Eet hij het dan alsnog op? Of,
0: absoluut.
1: Geeft hij het op?
0: Nee, ik prop het erin. Hallo. Ik heb hem niet voor Jan Doedels gaan koken.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, alhoewel hij kookt ook tegenwoordig veel zelf. De A28 bij Nijkerk blijft voorlopig in beide richtingen dicht vanwege problemen met de Hardenbergenbrug. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en daardoor kan Rijkswaterstaat niet garanderen dat de brug veilig is. Hoe lang de afsluiting duurt is nog onbekend. Verkeer wordt omgeleid via de A1 en de A50 en moet rekening houden met tot een half uur extra reistijd. Hardenbergenbrug, dan ben je even op de hoogte. Daar gaat het vanochtend mis. Oké, dinsdag, de 8e september, ochtendshow dus, met hard of zacht, Lucas en Gea tegenover een mooi wark. Laat het weten. Vandaag veel bewolking, vanuit het westen krijgen we regen. wordt het zo'n dag. Zo'n dag wordt het 15 tot 24 graden. Warme temperaturen voor de regen op. Vanmiddag dan een beetje herfstachtig weer.
2: Ja, die dag is alweer begonnen.
0: Is niet anders. En je...

0: 21 klanten, mop mop, gas erop. Dat zijn teksten.
1: Yo.
0: Mop mop.
1: Mop mop.
0: Nienke is erbij, goedemorgen, ik ben ook wakker en hoor Dali Dali van Andy Dwit. Destijds het eerste singeltje wat ik zelf mocht kopen van mijn ouders. Toen ik een pick-up had in 1986. Wauw. Dat is lang geleden.
1: Ja.
0: Pick-upje. Mooie tijden. Goedemorgen Marcel en Tinia. Het is vandaag Thank a Greenkeeper Day. Zegt Paul Schotman. Misschien leuk om Paul daar even mee te confronteren. Nou, vooral mee te feliciteren lijkt mij.
1: Nou, gefeliciteerd Paul met deze mooie dag.
0: Paul en René, hè, ze met zijn broer. Ja, zeker. De Greenkeepers. En er zijn er veel meer Greenkeepers, want dat is nogal een gilde. Dat is niet normaal hoeveel mensen daar in werken in die branche. En vandaag Thank a Greenkeeper Day. Nou, het is wel. Kijk, ik ben dus bij de jongens geweest tijdens mijn fietstocht. En het mooie is wel, en dat doen ze. Dat, nou ja, het is ook mooi om het op het werk zelf te doen. Maar ook om wel een complimentje te krijgen van de mensen die daar op de baan spelen. Als nou iemand daar, zeg maar, op hol 9 staat te slaan.
1: Ja.
0: En hij komt dan langs met zijn golfkarretje, Paultje van Binsbergen. Dan is het toch wel leuk om te horen van, joh, Paul, de green ligt er mooi bij. Dus vandaag, Thank a Greenkeeper Day. Zeg even bedankt als je daar bent. Weet je, als je aan het golven bent. Is het golven of golven? Wat zou jij zeggen? Golven of golven?
1: Ja, ik weet dat niet. Wat zeg ik eigenlijk altijd? Ik zeg golven.
0: Golven, ja, dat zeg ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar zo hoor je ook wel eens mensen zeggen, die zeggen golven. Nee, ja, daar zit verschil in. Nee. We gaan even naar Jan toe. Hallo Jan.
2: Ja, ja, goedemorgen. Jan uit een kuis hier. Doe mij maar een hart, Marcel. Bokkie of een geitie?
0: Een bokkie of een geitie, noteer ik even voor je. Robert, goedemorgen.
3: Ja, een hele goedemorgen, Vries Oud-Rakel. Goedemorgen, Tine Steunen, Standface Turbo, Thomas. Ja, de Vries. Het is me wat jongen, ja, 28 dicht. Helemaal omrijden, weer de polder. Ja, god. Wat wil je eraan doen? Helemaal niks. Ja, belasting betalen, maar dat doet wel.
0: Ja.
3: Maar ja, dat wordt weer anders besteed. God, ja, nou ja, niet mijn pakking aan.
0: Nee.
3: Hé, de Vries, van het weekend kwam ik met een dikke plaat tegen van de mouw, hè? Met de Vulgaris Magistralis.
0: Oh ja, ja, ja.
3: Hé, hey, bedankt voor het lachen. De volgende keer bij ons. Mooi. Kevin, Oud-Rakel. Yo.
0: Ja, Vulgaris Magistralis. Dat is inderdaad een leuke van normaal. Bertus, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Der Deutsche Dinsdag. Draai even Modu. Ein, zwei, Polizei. Gezellig. Nou, maak er een knappe uitzending van. Je weet het, ciao ciao en de show was gewonnen.
0: Ja, dat zeker. Ja. Ken je die plaat?
1: Ja, ik ken hem.
0: Eind 2, die heb ik lang niet gehoord. Van Modo, dat is echt Eind 2 Polizei. Ik zit even te kijken of ik die hier heb. Oh ja, hier heb ik hem, dit is hem.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, alte kek, 7, 8.
0: Gute Nacht.
5: 1, 2, Polizei.
0: Oh, dit is wel een hele harde versie, is dit?
1: Oh ja.
0: Dit is een foute versie, is dit?
5: 1, 2, Polizei.
0: Of is dit het wel? Nee, dit is de foute versie. Dit is de verkeerde versie. Modo. Jeetje, dat is lang geleden, Bertus. Mijn goed. 94 of zo geweest. 3,94. Ja. Oké, hard of zacht? Heb je een beetje mee zitten pijlen of niet?
1: Ja, zeker. Nou, er komt ook heel veel zacht binnen, maar ook heel veel hard.
0: Ja, wat denk je? Is het 6-7, 6-7?
1: Het is, jeetje mina. Nou ja, het is denk ik wel 6-7 op hard, denk ik.
0: Hard?
1: Ja.
0: Dus mooi warm met een bokkie of een geitie. Oké, nou dan ga ik die toch even fixen. Dan zeg ik nog wel even van tevoren dat we zo meteen weer tijd hebben voor een leuk truckerstrackie. Een vrachtwagenliedje. Heb je een goede suggestie, dan mag je hem even doorgeven. De app daarvoor, tieners, die heet
1: de NPO Luister-app.

Laat het weten, waar heb je zin in? Hard of zacht? Ochtendshow voor de dinsdagochtend. We gaan eens even kijken naar wat appjes die zijn binnengekomen. Het zijn er weer heel veel, zie ik. Niet normaal, zeg. Mika die zegt, morgen Marcel 10 jaar, vandaag weer even een dikke rit. Achterhoek wegbrengen.

0: van Django Wagner en Bachata Bailando. Sterren NL, ochtendshow Marcel in de Morgen. En zometeen dan sowieso hebben wij een drukkerstrek, dat had ik je al beloofd. En we doen...
1: Vroege Vogel.
0: Een Vroege Vogel er even bij halen. En dat kun jij zijn als je nu lekker zit te luisteren en in de gelegenheid bent om een appje te sturen met daarin alleen je voornaam. Dan weten we dat je mee wil doen met de Vroege Vogel. Voor de rest zitten geen moeilijke vragen. Het is geen slimste mens of zo wat we gaan spelen. Het is gewoon, je komt in de uitzending. We doen even gezellig kletsje. Je krijgt het opgestuurd. Je mag nog een liedje aanvragen. En je hebt de hele dag de titel De Vroege Vogel van deze dinsdag. Kom maar door in de app. Mag en kan zo vaak als mogelijk, zeg ik erbij. Met je voornaam. Stuur hem in.

0: Jan heeft een antwoord. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het op veel plaatsen al bewolkt en vooral in de noorden en westen in de loop van de ochtend kan daar regen vallen. De wind komt uit het zuidwesten en die is matig. De temperatuur vandaag 17 tot 22 graden. En de vooruitzichten voor de komende dagen, vanaf woensdag veel buien. Zelfs met onweer. En donderdag, dan lijkt het toch weer een betere dag te worden met 19 graden. Oh. En hier onze spreuk. Vallen eikels voor Sint Magiel.
0: Ja.
1: Snij de winter door lijf en ziel.
0: Zo. Heftig spreukje dit, Jan. Dankjewel. We gaan naar het nieuws. Het is 5:05.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera.
0: Nee.
2: De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen.
0: Holy moly. De verkeersinformatie van de ANWB. Even kijken waar het vaststaat op dit vroege uur. Dat is toch al op een paar plekken. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdiel. Daar heb je door een kapotte vrachtwagen 13 minuten extra rijden. Rechte rijstrook is dicht. Bergingswerkzaamheden op de A12. Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Wageningen. 70 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Strandmulden en Amersfoort-Vathorst. Een minuutje of 7 door veiligheidsmaatregelen. De Hardenbergerbrug is daar gesloten. Kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de laatste is de N305 Dronten naar Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Daar heb je 20 minuten extra succes.
3: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Met Yves Berendsen en Verlangen. NPO.

0: kaften. Daar vond ik niks aan vroeger. Kaften.
1: Oh, ik vond dat leuk.
0: Oh, echt verschrikkelijk, mijn goede. Wat was dat verschrikkelijk. Nou, meestal de zondagavond na je vakantie. De laatste zondagavond nog eventjes de boekenkaften.
1: Ja, maar dat is weer jouw uitstelgedrag. Nee, wij gingen dan altijd naar de Makro, dat weet ik nog wel. Want daar hadden een hele grote collectie van schoolspullen.
0: Oh ja.
1: En dan ging ik daar altijd het papier uitzoeken en dan de bijhorende agenda.
0: Och, ja, de agenda's. Oh ja, dat was ook zo'n ding.
1: Ja, dat was, dat was zo leuk om ieder jaar een agenda uit te zoeken.
0: Ja, dat vond ik ook wel leuk, ja.
1: En dan de allermooiste. En dan helemaal niet kijken naar de binnenkant of dat überhaupt handig was om er wat in te schrijven. Maar goed, je gebruikte dat ding eigenlijk nooit.
0: Nee, ik tekende vooral heel veel frequenties in van piraten bij ons in de buurt. Dat staat bij mij allemaal. En ik had toen mijn eerste hobbyzendertje op mijn eigen zoldertje. En dat stond vol in mijn... En dan gingen de meiden in één keer. En dan dacht ik van... Oh, weet je, dat was mijn ding, die agenda. Maar op een gegeven moment dan gingen die agenda's door de klas heen. En ken je dat ook, dat fenomeen?
1: Nee.
0: Ja, dan doe mij jouw agenda even. Dan schrijf ik er even wat leuks in.
1: Oh, een lieve... Oh, ja.
0: En dan staan de groetjes, kusjes van die en die. Oh. Ja, en dan dacht ik... Oh mijn god, dan lezen ze allemaal mijn tekst. Die zullen wel denken, wat voor weird...
1: Wat voor gekke huiswerk is dit?
0: Ja, precies. Ja.
2: Vroege vogel. Ja.
0: Maakt niet uit. We hebben zometeen tijd voor een vroege vogel. Je kan je even melden bij Tinia.
1: Ja, met je voornaam.
0: Dat is alles. Je voornaam even in de app gooien en dan wellicht word je zometeen teruggebeld. En dan krijg je even wat leuks opgestuurd. Willen we wel even weten wat je gaat doen vandaag. Wat brengt jou zo vroeg?
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Dan zijn ze, Tinus. De historische feiten van 8 september in 1936 op deze dag. Dat is lang geleden. Toen verloofde prinses Juliana zich met de 25-jarige Duitse prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Ja. Een paar maanden later, in januari 1937, stapten de twee in het huwelijksbootje.
1: Mooi.
0: Ja, prachtig. Ja, dit was 6,37. Jongens, lang geleden. Juliana, heb jij nooit meegemaakt, hè?
1: Nee.
0: Wanneer is zij overleden eigenlijk? Dat zal ergens rond 2000 zijn geweest. Ik kan me nog wel herinneren dat... Bij de lokale omroep moest het noodprotocol in werking. Want als er iemand van het koningshuis overlijdt... dan moet de muziek altijd een beetje aangepast worden.
1: Ze is overleden op 20 maart 2004. Dus ja, ik was er wel, maar ik heb het niet echt bewust meegemaakt.
0: Nee, inderdaad. In 1983 overlijdt cabaretier Wim Kan op 72-jarige leeftijd. Samen met Toon Hermans en Wim Sonneveld... wordt hij gerekend tot de grote drie van het Nederlandse cabaret. En in 1999 verschijnt Harry Potter en de gevangene van Azkaban... Zeg ik dat goed?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik heb Harry Potter nooit gezien of gelezen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Het was het derde deel uit de beroemde boekenreeks van J.K. Rowling. En telt 326 pagina's. Ik word er al beroerd van als ik het lees. En wordt later ook een succesvolle film. Ja, ik ben totaal geen boekenlezer wat dat betreft.
1: Ja, ik moest dat op de middelbare school. Dan moesten we boeken lezen. Maar ik vond het op geen moment wel eens.
0: Ja, dat deed ik altijd. Ja, ja, maar je viel altijd door de mand. Ik deed het wel.
1: Ja. Ja, daar moest het echt. Maar ik vond dat wel leuk. Alleen, ja, ik ben echt een marathonfreak. Ik moet dan, ik wil het einde weten. Dus ik ga dan net zo lang zitten lezen dat boek uit is.
0: Maar je kan ook zoals de Chinezen doen. Die beginnen altijd achterin.
1: Ja, dat had ik in principe ook kunnen doen. Maar dan wil je toch weten hoe het rest van het verhaal loopt.
0: Oh, zo.
1: En dat heb ik met series ook. Ik kijk liever gewoon een film, want dan weet ik dat hij na 1,5-2 uur klaar is.
0: Ja.
1: En een serie, ja, dat duurt zo lang, echt. En dan wil je gewoon eigenlijk iedere keer doorkijken. Een
0: miniserietje kan prima, hoor.
1: Ja, dat kan wel, eventueel. Ja.
0: Maar het is wel zo, ik hoor wel vaak van mensen die dan boeken lezen... die zeggen van, ja, het boek was beter.
1: Ja, dat zeggen ze heel vaak, ja.
0: Ja, boek was beter, maar dan speelt het zich af tussen je oren.
1: Ja.
0: Dan maak je zelf de beelden erbij.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, ik zal het niet weten, want nogmaals... het lezen is niet aan mij besteed, behalve de verkeersinformatie... en de historische feiten. Nee, maar echt, ik lees wel... Maar dan meer nieuws en de socials.
1: Ze zeggen wel dat het goed voor je is, vooral voor het slapen.
0: Ontzettend, ja. Maar het sowieso voor de ontwikkeling van kinderen is het heel goed door ze wel voor te lezen.
1: Ja.
0: En natuurlijk met boeken. Ja, we hebben dat thuis ook nooit, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we echt in gefaald als ouders.
1: Ai.
0: Ja, onze zoon die heeft er ook helemaal niks mee
1: gelezen. Heb je nooit ook een verhaaltje voor gelezen?
0: Ja, ik heb het wel eens gedaan vroeger, ja.
1: Oh, mijn moeder deed het altijd standaard voordat ik ging slapen, altijd een verhaaltje.
0: Ja. Ik moest altijd wel een versje op zeggen. Van, ik ga slapen, ik ben moe.
1: Ik ben moe, sluit. Ja, nee,
0: mijn beide ogen toe.
1: Oogjes toe, heren, houd deze
0: dag. Jij ook? Had jij hem ook, dat liedje?
1: Nee, ik moest het bij mijn ouders niet zingen, maar wel bij mijn oppaskinderen.
0: Ah, zie je wel. Ik was niet de enige, gelukkig. Oh. Nou, we gaan even een liedje.

0: speciaal tieners voor de
1: Showfies.
0: Yeah! Dit is overigens een liedje van Johnny Bolk. In de Engelse taal. Lovin' on the Highway.

0: sorry, dit was Wesley Bronkhorst. Wil je ook een keer aan die bel? Ik trok net even aan de bel hier. We zitten in een tijdelijk barretje hier met Sterren NL in de bunker van Avrotros. En hier aan het barretje. Ik zat er toevallig net al een kwartiertje lang naar te kijken naar die bel. Maar hij is zo aantrekkelijk om even er echt aan te trekken.
1: Ja, het maakt ook echt een herrie, niet normaal.
0: Ja, hij is lekker.
1: Het is een felle bel.
0: Zou ik met mijn koptelefoon er komen? Denk het wel. Ja, het is een goede bel die wij hier hebben.
1: Het is een goede bel.
0: Lekker belletje, man.
2: Vroege vogel, gaat de wekker, spring dan snel uit je.
0: Misschien kan hij straks om 9:55 even als laatste rondje.
1: Ik wou zeggen, nu is het rondje voor jou, hè?
0: Ja, zeker.

0: wie hebben wij aan het lijntje, Tinus?
1: Wij hebben aan de lijn David uit Wijk en Aalburg. En David is servicemonteur.
0: Servicemonteur. Hallo David, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: David.
0: Hey. David, hè? Ja, dat heb ik goed. David, onderweg naar Wijk en Aalburg of daar kom je vandaan?
2: Nee, wij zijn onderweg naar Amsterdam.
0: Amsterdam, hé. Hey. Even een mokum.
2: Ja. Ja,
0: dat zeggen ze dan.
2: Wel, maar ja, het is bloed een keer, dag.
0: Hé, hey, maar wat, servicemonteur, aan wat?
2: Wij doen onderhoud voor aan bedrijfspanden, van gevels aan het dak, zeg maar.
0: Gevels en het dak?
2: Nee, van gevel tot aan het dak.
0: Oh, van gevel tot aan het dak, dus gewoon het hele pand?
2: Ja, ja, dat is het totaalplaatje.
0: En dat onderhouden jullie voor wat? Voor een woningcorporatie of zoiets?
2: Nee, gewoon het hele
0: bedrijf. Tot als
2: voor bedrijven en zo.
0: Oké. Ja. En vandaag dan moet je dan de boel beïnspecteren? Of is dat, heeft iemand dat al gedaan en moeten jullie dan de boel komen lappen?
2: Ja, wij zijn vandaag bij een pand, zeg maar terug. Daar moesten de gevel kitten. Dus wij hebben daarvoor al bij de regenbuizen eraf gehaald.
0: Ja.
2: Zijn al klaar met kit en dan mogen wij de regenbuizen er op gaan monteren.
0: Dus even afmaken en dan strik je erom.
2: Ja, inderdaad.
0: Helemaal goed, David. Nou, ook een strikje erom voor vandaag wat betreft de vroege vogel. Want jij bent onze vroege vogel.
2: Lekker man.
0: Zeker wel. Gefeliciteerd. Gaan even wat leuks opsturen. En je wilde iets horen van...
2: André Azus.
0: André. Vind ik leuk.
2: Hè? Je zei...
0: Een eigen, eigen keuze, zei je.
2: Ja, jij mag kiezen voor mij, Marcel.
0: Nou, ik heb gekozen. Dat is geworden een van mijn favorieten van Hazes. Ja, dat ben jij en dat weet je.
2: Ik vind het helemaal goed,
0: joh. Oké, mooie dag.
2: Hey, hetzelfde.
0: Hoi.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen. Dat komt dan met hun kinderen bij te raken. Maar we merkten bij ouders dat er toch een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben. Juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
5: Hebba.
2: Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is de dinsdag, dus dat zal traditiegetrouw wel weer een drukker zijn. De A8, dat is de eerste file, is Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaandam. 3 kwartier door ongeluk. De A12, Duitse grens Utrecht. Voor Wageningen staat een kapotte auto, 66 minuten extra. En de A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Daar zijn er veiligheidsmaatregelen in verband met de Hardenbergerbrug. 10 minuten vertraging. Omrijden kan het beste, wordt er geadviseerd ook door de ANWB om dat te doen via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: en ga maar weg op SterrenNL. Dit is de ochtendshow voor de dinsdag van 8 september. Lekker hoor. Gisteren was echt nog een fantastische dag, hè?
1: Ja, het was mooi gisteren.
0: Ach man, wat was het nog een lekkere zomerdag, was het gewoon. Ja.
1: En lekker nog een windje erbij, het was niet te warm.
0: Windje. Nee, dat was prima. Dat was wel uit te houden, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En maar het is hier inmiddels, de warmte heeft hier de kelder bereikt, heb ik het idee. Want het is hier alsof het een sauna is.
1: Ik heb voor de sfeer het kacheltje aangedaan op de televisie, maar ik heb het idee dat hij het ook echt doet.
0: Ja. Zo voelt het hier wel, maar dat maakt niet uit. We zitten hier goed wat dat betreft. We zitten even in een tijdelijke ruimte voor de mensen die het gisteren niet hebben gehoord. Maar een tijdelijke opvang. Want onze studio die wordt onder handen genomen. Werd weer eens tijd. Moest echt even overal even boven en onder het plafond. Moest even de stofzuiger er doorheen. En er worden wat her en der wat technische aanpassingen.
1: Nou, we liepen gisteren even binnen. En,
0: gesloopt!
1: Het was eenmaal gesloopt. Maar wat er vooral ook lag op de grond... was niet alleen rommel, maar vooral confetti.
0: Confetti, ja.
1: Heel veel confetti. Heel veel. Ja. Wat echt gewoon door het plafond heen was gekomen. Maar
0: ik denk met name van, en hij zal misschien zitten te luisteren... Pascal Redeker, die heeft er nogal een handje van. Die neemt zijn eigen confetti altijd mee. Ja, leuk. Gebruikte luiers die moeten in de toekomst apart worden ingezameld. Het kabinet wil dat over 5 jaar minstens een kwart van alle luiers... in incontinentiemateriaal. Dit moet je gebruiken voor Scrabble, dit woord. Nou, incontinentiemateriaal.
1: Ja, ik ken dit omdat ik een tijdje in de ouderenzorg heb gewerkt. En in de ouderenzorg zeg je geen luiers. Dan zeg je een incontinentiebroekje.
0: Incontinentiemateriaal. Dat moet gescheiden worden. Zodat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Fabrikanten die moeten daarvoor een landelijk inzamelsysteem opzetten. De sector waarschuwt dat de kosten uiteindelijk... bij gezinnen en ouderen terecht kunnen komen... en kunnen oplopen tot honderden euro's per jaar. Ja, zit je daar weer mee? Kost al zoveel geld de hele wereld.
1: Nou ja, je wil niet weten hoeveel... als je kijkt naar toen mijn oma nog in het bejaardenhuis... of in het verzorgingshuis zat...
0: Ja.
1: Daar containers vol met incontinentiemateriaal.
0: Ik heb daar geen idee van, want ik ben nooit in die wereld, zeg maar. Maar dat zal zo zijn, ja.
1: Nou ja, mijn oma die kon op een gegeven moment weer naar de wc. Die werd 4 of 5 keer per dag kreeg ze een nieuw broekje aan. Dus tel maar uit. Er wonen er een paar honderd.
0: En ik vind dat zo knap, al die mensen die in de zorg werken... die dat allemaal doen.
1: Ja, echt. Ik heb het ook een tijdje gedaan. Maar ik vond het heel gezellig met die mensen. Ik kon echt gruwelijk ouwehoeren met ze.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel goed in.
0: Ja.
1: Maar ja, die zorg was niet voor mij weggelegd.
0: Nee. Nou, echt heel veel respect voor deze mensen die dat allemaal doen. De politie die heeft een opvallend middel ingezet... in de zoektocht naar een verdachte van de grote hack bij Odido. Zijn stem. De man deed zich telefonisch voor als IT-medewerker... en wist zo een echte medewerker inloggegevens... en een verificatiecode te ontfutselen. En daardoor kregen criminelen toegang tot gegevens... van maar liefst 6 miljoen klanten. Nu hoopt de politie dat iemand de stem herkent. Zo. Nou, herken jij iemand aan zijn stem?
1: Nee.
0: Maar ook via een telefoon nog, hè? Kijk, zo, als ik zo jouw stem hoor... dan herken ik jou natuurlijk wel uit... duizenden. Maar...
1: Het is lastig, hoor.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Dat wordt echt een speld in een hooiberg.
1: Dat
0: maar goed,
1: is het.
0: Het zal gebeuren. Ja, de nood is hoog natuurlijk. Ze willen deze gast pakken.
1: Ja.
0: En terecht. FC Utrecht en Go Ahead Eagles die maken vanmiddag hun gestaakte wedstrijd af. Om 2 uur vanmiddag worden de laatste 26 minuten gespeeld in een leeg stadion. De wedstrijd werd zaterdag stilgelegd... nadat Utrecht supporters vuurwerk en drinkbekers op het veld gooiden. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurd is. Ik snap het ergens wel, want die bewakers die bij dat stadion staan... Ja, die zijn natuurlijk ook als de dood voor hooligans. Ja, is toch wel. Maar ik snap niet waarom dat moet.
1: Ja, omdat het waarschijnlijk zo slecht gaat. En dan denken ze, het gaat nu zo slecht in de wedstrijd. Dan gaan we
0: met vuurwerk gewoon.
1: Dat de instelling is, denk ik.
0: Ik ben een Formule 1-liefhebber, hè. Maar als je daar nou kijkt... En we gaan even terug inzoomen op Zandvoort. Daar zie je mensen die voor Red Bull zijn. Die zitten naast Ferrari-liefhebbers, naast Mercedes-liefhebbers... naast, noem ze allemaal maar, alle teams. Dat is geen haat en nijd.
1: Nee.
0: Dan denk ik, waarom moet dat altijd in het voetbal? En waarom ook hier gewoon onder elkaar, weet je? Dat is toch nergens voor nodig? Maar schijnbaar is dat wel. Jammer, de bammer. Maar vanmiddag wordt die wedstrijd dus herhaald. Maar dan worden de laatste minuten gespeeld om 2 uur. Vandaag veel bewolking vanuit het westen. Regen, het wordt 15 tot 24 graden. Voor de buien op in ieder geval. En tijdens de buien wordt het dus 15 tot 16 graden. En daarmee moet je het doen. We hadden de vraag of we het liedje kennen van Moe van de Malibu. Nou, die kennen wij zeker.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dave Dekker, het is maar goed dat die bel zo ver weghangt hier in de zin.
1: Nou, daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja, die bel is loeihard, is hij, hè?
1: Niet normaal.
0: Ja, ik heb Tini er net even mee overvallen. Ik heb er in de tussentijd nog even een filmpje van gemaakt. Want ik denk al, die komt hard aan. Die ziet er namelijk uit als een bel die veel lawaai maakt. En
1: dat maakt hij zeker, ja.
0: Allemachtig, wat een ding is dat. Zo'n oude scheepsbel lijkt dit wel. Maar goed, dit is voor de laatste ronde of zo. Hangt hij hier aan een barretje. Maar ik heb hem even af laten gaan. Dus ik heb het filmpje even gedeeld.
1: Nou, ik heb nog geen koffie gehad.
0: Wat dan? Oh, omdat ik moet trakteren nu voor de laatste ronde. Oh, zo. Nou, haal ik zo meteen even hier. Wat wil je hebben?
1: Ik heb een appelsapje. Is beter voor mijn stem.
0: Appels, dat is geen koffie.
1: Ja, we drinken toch?
0: Ja, maar dat ligt hier aan de andere kant van het pand. Dan ben ik al
1: loop je maar even.
0: Ja, ik zit hier middenin. Dan moet alle ballen in de lucht houden hier.
1: Nee, dat moet ik al.
0: Oké, dat moet jij. Nou, check het filmpje maar even. @Marcel van de Radio in The Stories.

0: ver uit elkaar, want het is een nieuwe tegenover een hele oude. De nieuwe is van jou.
1: Ja, ik ga vandaag voor de rammer, de klapper, de nieuwe van Stef Echo en Juan Richard. Nou, eigenlijk een nieuwe niet per se, want wij hebben hem. Wij hebben hem en voor de rest niemand anders. Dus bij deze, de Griekse melodie. Oh.

0: Ammertje.
1: Dat het zo mooi kon zijn.
0: Hoor ik die Griekse melodie. Daartegenover zet ik dus een hele oude van Drukwerk.
1: Over je schouders heen zie ik de zon verdwijnen. Ik denk er aan dat ik nog niet gegeven
0: Lijn 10.
1: Heb. Als ik wil, kan ik lijn 10 nog halen, maar ik wil niet. Want ik heb je nog niet alles gezegd.
0: Harry, die geeft hem een slinger.
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: En nu is het aan jou, we laten het los. Laat je het los, laat je vrij. Dat doen we in de NPO-luisterapp. En dan kun je heel eenvoudig stemmen. Polletje, dat staat in ons kanaal van SterrenNL. Dus als je de NPO-luisterapp hebt, zoek even SterrenNL op. En dan op bericht klikken. En dan wijst het zich allemaal vanzelf.

0: Dit waren Donnie en Robert van Hemert. En Moet dat nou? Ik heb even een kleine huishoudelijke mededeling. We krijgen namelijk van wat mensen wat berichten in onze app dat we af en toe op de stream wegvallen. En dat wegvallen, dat is waarschijnlijk geldt dit alleen maar voor de Android-gebruikers. En dat ligt niet aan jullie telefoon, jongens. Dus dat ligt ergens in de app. We hebben dat allemaal doorgegeven. Het ligt allemaal buiten onze studio. Dus we kunnen alleen maar even als doorgeefluikje dit doorgeven aan de technische mensen die er echt verstand van hebben. Dus die zijn er nu aan het kijken naar een oplossing. Dus af en toe valt het geluid weg voor de Android-gebruikers op de app. Dat is nou goed, dan moet je maar een beetje tussendoor luisteren. Misschien dat je via de website wel, dat weet ik niet. Via misschien gewoon even de website open moet zetten. Sterren.nl.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Ja, tweestrijd is ontzettend spannend, want de twee liggen echt gelijk. Dus ik kan wel, normaal gesproken doen we geen tussenstand geven, maar ik zeg gewoon dat het gelijk staat. Stemmen doe je in NPO Luister, in die handige app. Griekse Melodie is er voor Juan, Richard en Stef Ekkel voor Team Tinia. Oh.

0: Juan Richard heeft de remix gemaakt met zijn productiemagie van Stef Eckel en Griekse melodie tegenover drukwerk en lijn 10.
1: Over je schouders heen zie ik de zon verdwijnen. Ik denk eraan dat ik nog niet gegeten heb. Als ik wil, kan ik lijn 10.
0: Stemmen, dat doe je kinderlijk eenvoudig in NPO Luister. Vandaag veel bewolking. Vanuit het westen komt de regen opzetten voor de buien op. Wordt het nog redelijk warm. Rond de 20, 20 plus. Komen de buien, dan zakt de temperatuur ook naar beneden naar 15 tot 16 graden. 8:02.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files.
0: Dankjewel, Dorald. Zit je nou gewoon een verkeersinformatie weg te kapen? Wat is dit nou? De A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaandam heb je door bergingswerkzaamheden bijna een uur extra rijden. De linkerrijstrook is daar gesloten. Dan de A12, Duitse grens Utrecht voor Wageningen. 34 minuten door een kapotte auto. De A28, Zwolle richting Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst. Dat komt dus door die Hardenbergerbrug, goed zeggen, 19 minuten voor Amersfoort-Vathorst. En de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg. Daar een vrachtwagenbrand. Oei. Op de A12. Een vertraging van 9 kilometer, 10 minuutjes.
3: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
0: Ja, wat gaan we doen?
4: NPO Sterren.

0: Sterren.nl. Wij zijn aan het strijden, de Tieners en ik, met de tweestrijd.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Dat zeg ik, met twee leuke liedjes. En die twee leuke liedjes, nou, dat is echt bizar. Ik zei het net al 10 minuten geleden, maar dat loopt gelijk op. En nog steeds. Er zijn heel veel stemmen bij.
2: We moeten losgetrokken worden.
0: Het is Sam, het is 6-7. Maar we moeten even los, jongens. Wie, attentie. Wie maakt ons los?
2: Ja.
0: Doe even stemmen als je in de gelegenheid bent. Het is gratis NPO luister. Op bijvoorbeeld.
2: Nou ja, dat zou ik zeker op doen. Op een liedje die je eigenlijk alleen hier kan horen. Ja. En dat is Griekse melodie van Stef Echo en Juan Richard.

0: Ik wil niet. Nou, laat het weten. Nogmaals, NPO Luister is de app die je moet hebben. Ik zei net, de storing die je in de app zet voor het luisteren, want af en toe valt het geluid weg, schijnt. Ja, we luisteren zelf niet mee via de app natuurlijk. Dat zal je denk ik niet verbazen. Wij luisteren op een andere manier. Gewoon via de koptelefoon hier. Maar die schijnt af en toe weg te vallen. En ja, wij kunnen dat. Dat ligt allemaal buiten onze studio, maar... Tinia, jij zit er bovenop, hè?
1: Ik zit er bovenop.
0: Je hebt een rode...
1: Ik probeer wederom weer alle ballen hoog te houden hier.
0: Nee, ja, dat doe jij zeker. Met de noodlijn richting de technische dienst. Ja, die is al even meermaals gebruikt. Dus wij zijn ermee bezig. Maar het schijnt niet alleen voor de Android-gebruikers, maar ook voor de iPhone.
1: Laat het vooral weten als, het niet, als je er last van hebt. Want dan hoe meer...
0: Ja. Oh, dan ga je met bewijsmateriaal...
1: Ja.
0: Oh, zo. Ja, slim. Oh, ja. Nee, ja, sorry. Ja.
1: En als het gewoon keurig perfect doet, dan hoef je niks te laten weten.
0: Dan hoef je niks te laten weten. Nee. Dan is het ook handig om te weten dat het wel werkt.
1: Ja, dat mag ook, maar ik heb liever... Dan zit helemaal mijn inbox weer vol en dan heb ik geen overzicht meer dadelijk.
0: Dat is ook zo. NPO Luister, die kun je gebruiken. Gisteren waren wij na de uitzending nog even bezig met een kleine speelfilm. Nee, ja, dat valt best mee, een filmpje opnemen. Maar omdat we een nieuw item hebben, we dachten van ja, we moeten dat wel een beetje onder de aandacht brengen. Dat doen we even met een social filmpje. Dat is helemaal in tegenwoordig. En je moet alles met
1: alles op de socials. Alles moet op socials.
0: Alles moet op de socials. Nou, dat hebben we gisteren gedaan, Tinia. Maar ik moet zeggen, een roze helm staat jou prima.
1: Ja, het staat me best goed, hè?
0: Jawel, kun je hebben.
1: Ja, ja, mijn moeder zegt ook altijd, ja, je hebt gewoon een pettenhoofd en een hoedenhoofd.
0: Dat zegt jouw moeder gewoon tegen je?
1: Ja, maar ja, dat komt gewoon omdat ik heb best wel een groot voorhoofd, een heel hoog voorhoofd vooral.
0: Nou, nu het
1: en ja, dat is het enige voordeel daarvan, is dat je dus altijd petjes en hoedjes en grote zonnebrillen. Dat staat mij prima, maar ja, dat is ook maar het enige.
0: Ja, voor de rest inderdaad.
1: Voor de rest kan een gemiddelde F-16 vliegen, kan er op landen, denk ik. Maar,
0: nou, dit is een landingsveld, is dit. Ja, ja, ja. Nee, joh, gek, dat valt best mee. Maar dat helmpje staat, een roze helmpje.
1: Ja, het staat me goed. Hè. Check even op onze socials, lief mensen. SterrenNL of Marcel of Tinia.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Maakt niet uit bij wie.
0: Staat overal.
1: En daar zie je, maar je hebt een mooie oranje hesje aan.
0: Een oranje hesje, want dit gaat natuurlijk om de schaftlijst. Ja. En die hebben we straks weer na 9 uur. En als je nou denkt van, ja, wat is nou de schaftlijst? Nou, dat is eigenlijk kinderlijk eenvoudig ook. We brengen het allemaal niet zo ingewikkeld, jongens. Maar de schaftlijst houdt in, dat is een lijstje met muziek. Ja. Voor tijdens het schaften.
1: Ja.
0: En het hoeft niet per se voor iemand te zijn die aan schaft is.
1: En je hoeft ook niet per se in de bouw te werken. Je mag ook als je op kantoor werkt of je bent thuis. Het is maar net tussen 9 en 9:15 wordt dan gewoon even lekker muziek voor jou gedraaid. Wat jij wil.
0: Maar jouw lijstje, inderdaad. Je mag het zelf bepalen. Stuur het in op marcelindemorgen.nl. Maar het filmpje wijst zich vanzelf.
1: Het is een heel grappig filmpje. En mocht je nou denken, ja, ik word toch niet uitgekozen. Nou, we gaan dit zo lang doen zoals we zelf willen.
0: Ja.
1: En daarvoor hebben we iedereen zijn lijstje nodig. Want dan kunnen we het beste opvullen natuurlijk. Ja,
0: als je even een momentje hebt, dan vul je maar in. Hey, het is vandaag natuurlijk ook dinsdag.
2: Marcel in de Morgen.
3: Is dat Marcel van die Rundfunk?
2: Jawohl.
3: Der Deutsche Dienstag.
0: Wat zal ik eens even draaien? Want ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik kan bijvoorbeeld doen Cindy und Bert met Abend am Abend.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen. Ik kan ook even iets van DJ Ötzi opzetten. Of heb je zin in Andreas Gabalier? Of misschien iets anders. Waar heb je zin in? Een Duits liedje. Ja, ik bedoel dat je er nu met iets komt, zeg maar.
1: Ja, doe maar gewoon Cindy und Bert.
0: Cindy und Bert?
1: Ja.
0: Niet Andreas Gabalier?
4: Ik zing een lied voor die.
0: Is ook mooi.
1: Ja, maar die moet ik even horen dan.
0: Ja,
1: weet ik veel over dat liedje gaat.
0: Oké, nou, laat even een klein stukje horen. Dat is...

0: 10 voor 8. Goedemorgen, als je net de slaap uit je ogen wrijft. Misschien sta je de tanden te poetsen, ontbijtje te maken, of ben je al lang en breed onderweg, denk je van, wat lul je nou allemaal, de Vries? Ik ben al lang op de klus, man. We zijn al bezig. Ik heb het zweet in de naad. Oh, nou, dat kun je niet zeggen, natuurlijk op de radio. Nou, heb zweet op de rug staan, dat is natuurlijk ook. Als je het daar
1: allebei
0: hebt,
1: vervelend.
0: Is allebei vervelend. Als het op de rug zit, dan kan het nog wel eens naar beneden lopen, zeg maar. Smakelijk ontbijt, dames en heren. Wij zitten in een tweestrijd.
2: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: En we hebben nog precies 5 minuten om een stem van jou te ontvangen. En dat zou fantastisch zijn, want het is nagenoeg gelijk.
1: Ja, het is, we hebben nog wel een aantal x-aantal stemmen nodig.
0: Ja, ja, ja. Iedereen die kan stemmen en in de gelegenheid is. Nou, het zou fantastisch zijn als jullie nu even de NPO Luister-app openen. Naar het Sterren-NL-kanaal gaan. Op bericht klikken en dan stemmen op bijvoorbeeld.
1: Ja, de Griekse melodie. The one and only die alleen hier kan horen. Van Stef Ekkel en Juan Richard. Hoor ik.

0: Of heb je toch zin in een liedje van Team Marcello? Dat is namelijk een oude kraker van Drukwerk.
1: Over je schouders heen zie ik de zon verdwijnen.
0: Ook een topper deze. Stemmen doe je in de NPO Luisterapp nogmaals. Team Tinus of Team Marcel. Dit is, weet je wat dit is, dit Lijn 10?
2: Nou.
0: Dat is een tentfeest liedje.
3: Around the world, people know how to throw a party. From the streets of Rio to the beaches of Ibiza. But in one small country by the North Sea, they take it to another level. Because nowhere else will you find as many party tents in as many villages, bringing together thousands of people. Among them all, there is one young lady with a mission. She wants to visit every single tent party in the Netherlands.
4: Every single tent party in the Netherlands.
3: Her name is Tinus Tentfaced.

0: dag, dan ben jij in de feesttent.
1: Ja, de hele grote feesttent.
0: Nou, mooi man. Ben je toch een beetje een sfeertje?
1: Nou, maar er zijn echt twee verschillende sferen. Normaal en mijn tune.
0: Oh, jouw tune is gewoon sfeerverhogend. En normaal is ook sfeerverhogend. Daarom doe ik nu nog even een liedje van normaal. Om het even af te maken. Want komende zaterdag...
1: Ja, dan is het in Dalfsen.
0: Dalfsen. Dan gaat normaal nog een keer live optreden. Nou, gezellig.

0: Eigenlijk moet ik nu even...
1: Die bel
0: hier in deze...
1: De Dela doet echt zeer aan je oren, dat is niet normaal.
0: Nou, ik zal je zeggen, deze ga ik stiekem meenemen ook. Die ga ik straks meenemen naar onze eigen studio. Want we zitten hier in... Is dit de vrijdagmiddag borrelbar?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, wij zijn hier nooit op vrijdagmiddag of donderdag. Nee, donderdagmiddag is tegenwoordig.
0: Donderdagmiddag,
1: de Domibo. Ja, wij zijn hier nooit. Dus ja, volgens mij is het hier wel altijd. Maar...
0: Domibo. En dan staat hier... Wie staat hier dan?
1: Het ding gaat hard, jongen. Ja, normaal.
0: Ja, dat is mooi. Wie trekt er aan de bel dan? Ja,
1: weet ik veel. Ik ben hier toch ook niet op donderdagmiddag?
0: Ik denk dat Bart dat doet, denk ik. Dat denk ik.
1: Oh, onze grote...
0: Ja, dat denk ik wel. Dat die zegt van jongens, nu is de laatste en nu gaan we naar huis met z'n allen. Dat denk ik.
1: Dat heel de bel door het gebouw afgaat van dat is een schoolbel.
0: Klaar. Naar huis. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 8 uur. Het is een liedje uit de battle, uit onze twee strijd. En het is geworden...
1: Ja, met 51% van de stemmen. De Griekse melodie van Stef Echo en Juan de Richard.
0: Nou, gefeliciteerd, meid.
1: Hey, dankjewel.
0: Ja. 51%?
1: Ja.
0: We hakken over de sloot.
1: Ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dorald Vakman, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg. Kwartiertje extra rijden. 20 minuten door een spoedreparatie op de A2. Dat is Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en Empel. Dan de A12 Duitse grens Utrecht tussen Velperbroek en Wageningen. 35 minuten extra rijden. En de A28, daar wat veiligheidsmaatregelen die zijn genomen vanwege de Hardenbergenbrug. Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 4 minuten. En als je rijdt van Amersfoort naar Zwolle voor Nijkerk, daar is de weg ook dicht. Je kan het beste daar omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. De laatste A50 Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg. 17 minuten door een vrachtwagenbrand op de A12. Dat is het.
6: Goed verhaal. Lekker kort.
5: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
5: Doe mijn best om het kort te houden. Dan kunnen we weer door met de muziek.

0: Hermans en Wesley Klein. En een stapje. It's one small step. Ik moet even mijn computerbril zal ik erbij pakken. Ik zit de hele ochtend al dat ik denk van ik zie het niet zo heel goed.
1: Oh ja, inderdaad. Ja,
0: kijk, waarom zie ik zo wazig?
1: Je computerbril niet op.
0: Nou, dat is. Ja, ik heb sinds kort dus. Oh, die is wel heel vies. Oké, die moet gepoetst worden. Ik ga weer even terug naar de andere bril. Wat een gedoe is dit ook allemaal. Ik heb, je wordt ouwe papa, maar ik heb dus sinds kort een computerbril. En ik wist niet dat het kon, dat het bestond, zeg maar. Ik wist dat er een bril bestaat en een leesbril. Maar er zit nog iets tussenin en dat noemen ze dus een zogeheten computerbril. En dat is voor, als je een beetje afstand tot je scherm hebt, maar toch de boel een beetje onduidelijk is. En dat heb ik nogal. Dus heb ik daar een bril voor. Maar en wat dus ook niet wist, dat vergoed wordt vaak door bedrijven. Dus door je werkgever.
1: Nee.
0: Dus een gedeelte dan, hè, wordt vergoed. Dus voor de mensen die daar ook last van hebben, wil ik toch even die tip meegeven. Check het even bij je werkgever. Krijg je daar een vergoeding voor, dan kun je dat overwegen. Ja, je zit me nu aan te. Misschien, maar jij bent nog niet zover, maar.
1: Ja, nee, ik onthoud het.
0: Vanaf je 40ste wordt het allemaal minder.
1: Het duurt gelukkig nog even.
0: Dat duurt bij jou nog even. Ik ben voorbij, ik ben 45 inmiddels. Dus, ja.
1: Hoe voelt het eigenlijk om 45 te zijn?
0: Fantastisch.
1: Ja?
0: Nou ja, het gaat erom hoe je tussen je oren voelt, toch?
1: Nee, ja, was je natuurlijk niet hier toen je jarig was?
0: Nee, gelukkig.
1: En we hebben het daar ook helemaal niet over gehad, over jouw
0: verjaardag was.
1: Maar heb je een beetje een leuke verjaardag? Want we hebben jou nog proberen te bellen, maar toen stond je in de douche.
0: Ja, klopt, ja. Zei ik was onder de douche, ja. Ja, dat zei ik inderdaad. Was een smoes. Maar,
1: ja, dat dacht ik al.
0: Ik ben niet zo'n belder als ik thuis ben, maar ik ben sowieso niet zo'n belder.
1: Nee, dat weet ik. Daar heb je een bloedhekel aan.
0: Ja, maar ik heb...
1: Wat heb je eigenlijk gehad voor je verjaardag?
0: Dat heb ik gehad. Ik had bidonhouders voor op mijn racefiets gehad van mijn zoon. En een mooie tekening had hij nog gemaakt op 13-jarige leeftijd. Toch nog even in het penseel gekropen.
1: Toch een tekening.
0: Ja, een mooie tekening. Maar hij is echt wel van tekenen. Maar dan echt mooi tekenen. Dus hij had iets heel moois gemaakt, heel lief. En mijn ouders die dachten van, ja, we kunnen hem wel weer €50 geven. Maar ja, dat gaat weer. Nee, maar ja, dat gaat weer in de benzine zitten. En ook zonde. Dus ze zeiden, mijn moeder die belde. En die belt altijd om tijdstip dat we geboren zijn. Mijn broer.
1: Oh ja?
0: En in mijn geval is dat volgens mij iets van 11:55. Net voor de middag, zeg maar.
1: Oh, wat grappig.
0: Dus ze belde, ja, gefeliciteerd. En dan, ik kom je straks echt even feliciteren. Maar vind je het leuk als wij gewoon met z'n vieren in dit geval even uit eten gaan? Nou ja, dat is superleuk. Wij betalen.
1: Oh, nou kijk.
0: Nee, dat was het cadeau. Dus,
1: dat was het cadeau.
0: Dat vond ik echt een heel leuk cadeau.
1: Ja, nou daar heb je ook wat aan.
0: Ja,
1: ja.
0: Daar heb je wat aan.
1: En heb je dat al afgesproken?
0: Is al op.
1: Oh, dat is al op. Oh, dat heb je meteen.
0: Diezelfde avond.
1: Oh, diezelfde avond ook.
0: Ja, dan boek ik even zijn moeder. Ja.
1: Oh,
0: dat was hartstikke leuk.
1: Ja. Nou, wat leuk zeg. Dus je hebt een mooie dag gehad.
0: Wel.
1: En voel je ook een jaartje ouder nu?
0: Nee. Nee. Nee, mijn oren is nog steeds 18 jaar of zo. Maar dat,
1: gedrag ook, maar.
0: Mijn gedrag ook. Dat ligt aan mijn ADD. Vanavond heb ik weer praatgroep, hè?
1: Oh, heb je vanavond een praatgroep?
0: Ah, zeker. Ja, zeker.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ik vind jou er verbazendwekkend enthousiast over.
0: Ben ik ook. Ja. Ja. Ja.
1: Want jij bent echt zo'n nuchtere, eigenwijze, stugge Fries af en toe.
0: Friesen zijn niet stug.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, nee, dan ben jij dat gewoon persoonlijk.
0: Dat zal aan een persoon liggen.
1: Ja.
0: Maar ben ik stug, echt, ja?
1: Af en toe wel.
0: Nou.
1: Maar goed, dus daarom dacht ik van, nou ja, dit is helemaal geen match met jou zo praat. En daar was je zelf natuurlijk ook al een beetje bang voor.
0: Ja, ik was er wel wat sceptisch over, ja. Maar ik ga donderdag, dan werk ik thuis. En vrijdag ook. Dus dan hebben we wel uitzending, jij en ik. Maar dan zie je me niet.
1: Oké.
0: Okay. Dan ga ik nieuwe medicatie proberen. Maar dan mag ik er niet bij auto rijden.
1: Maar ik hoop daarna weer wel dan, toch?
0: Ja, daarna wel weer. Nee, het is niet dat je chronisch de auto moet laten staan. Nee. Ik mag dan niet auto rijden.
1: Oké.
0: Dus hoe de uitzending gaat, weet ik ook niet. Maar jij weet ook wel hoe het werkt, toch? Je weet hoe de muziek uitkomt.
1: Nou, ik denk dat je helemaal stoont de uitzending gaat.
0: Nee.
1: Nou, mochten jullie donderdag en vrijdag iets merken aan Marcel?
0: Dat is
1: het. Komt door zijn medicatie.
0: Absoluut. Jongerenbank Buut waarschuwt ouders en tieners voor TikTok-shop. Daarmee kun je producten die voorbij komen in filmpjes meteen kopen zonder TikTok te verlaten. Volgens de bank werkt dat vooral bij jongeren als een verleidingsmachine, omdat een aankoop binnen een paar klik is geregeld. Hoewel TikTok Shop officieel voor 18-plussers is, zou die leeftijdsgrens makkelijk te omzeilen zijn. Een 81 jaar oude populier in Eindhoven die maakt kansen om titel Boom van het jaar 2026 te worden. Maar er is één probleem. De boom is ziek. En behoorlijk ook. Meer dan de helft van de onderkant van de stam is aangetast door een zwam. En ook bovenin zit houtrot. De gemeente verwacht dat de boom nog 10 tot 15 jaar heeft. En moet hem flink snoeien om hem veilig te houden. Buurtbewoners geloven er juist heilig in. De boom overleefde al stormen en een windhoos. Nou, maak hem dan nog even snel een boom van het jaar dan.
1: Ja, voordat ja ik weet niet of dat mag. Omdat hij al ziek is.
0: Nou, dat zou raar zijn.
1: Nou ja, daar gaat volgens mij daar ging het volgens mij ook in het artikel om bij Omroep Brabant. Dat is er nog een beetje omhangt, zeg maar.
0: Flauwkul, dus als een mens ziek is, dan mag hij of zij geen prijs meer winnen. Dat is hetzelfde.
1: Ja, ik heb geen idee, nou, maar misschien maakt hij, of hij mag wel meedoen, dat hij misschien nou juist daarom extra meer kans maakt. Dat kan
0: ik ook. Ik zou
1: hoop ik dan
0: stemmen,
1: wel.
0: Stem op deze boom. En Kees Stevens heeft een hoofdwond opgelopen tijdens de opnames van de nieuwe film van De Bevers op Malta. Na een scène zocht hij de schaduw op en liep daarbij tegen een puntig object. In het ziekenhuis moest hij zo'n 5 uur wachten voordat de wond kon worden gelijmd. Het is nog niet duidelijk of de opnames vertraging oplopen. De film moet in februari volgend jaar in de bioscoop te zien zijn. Ai.
1: Ja, dat is niet zo handig.
0: Beterschappen, Kees, als je het hoort of later in de uitzending gemist. Dat kan natuurlijk ook nog. Hopen dat de film geen vertraging oploopt, maar het belangrijkste is dat Kees er goed van wegkomt natuurlijk.

0: ergens nog slecht nieuws ook nog. Want vandaag zitten we in een opgave, in ieder geval in een overgang qua weer. Mooie weer laten we vanochtend achter ons. Vanmiddag krijgen we buien. Voor de buien op wordt het nog best warm, boven de 20 graden. Daarna een graadje of 16. En daarmee moet je het doen. Straks gaan we nog even bellen met Corrie.
1: Konings!
0: Ja, want Corrie is...
1: Ze is jarig vandaag.
0: 75.
1: Niet normaal.
0: 75. Straks hebben we Corrie hier over een half uurtje in de uitzending. En dit is Marco Borsato. Jij alleen.

0: Zoals een oude vriend van mij ooit zei.
1: Ik kan je niet horen, je zo.
0: Ja. Nee, rammer van de plaats, zei hij toen al, toen het net uitkwam. Toen sprak hij dit in. Het waren wijze woorden. De tapster uit Tijuana. Ster NL, het is 9:09. Het is je dinsdagochtend. De Deutsche Dinsdag. Dat is het hier in Mars in de Morgen. Het is denk ik, de Duitse taal is vrij harde taal, is dat?
2: Ja, niet normaal.
0: Harde klanken zitten erin.
2: Ja, ze klinkt af en toe een beetje,
0: eng?
2: Ja.
0: Nou, valt best mee, joh. Valt best mee. Ik moet eerlijk zeggen, bij ons in de stad zijn er altijd heel veel Duitsers.
2: Ja, dat geloof ik, ja.
0: Ja, maar die komen dan altijd...
2: Toeristen.
0: Ja, die komen dan vergen, hebben ze bij ons. Vergen. En dan komen ze bij de eilanden. En dan komen ze van de eilanden of naar de eilanden. Dan rijden ze altijd even langs mijn stadje.
2: Ja. Leuk. En ze, ja, het is ook een mooi stadje.
0: Dan zeg ik altijd straks bij de stadspoort, dan zeg ik... Herzlich willkommen! En dat is alles wat ik kan... viel Glück und Spaß! Dat zeg ik dan.
2: Het klinkt echt zo...
0: Wat klinkt het?
2: Ja, eng.
0: Eng! Viel Glück und Spaß!
2: Dat is normaal, joh.
0: Maar dat...
2: Mensen die schrikken er eigenlijk rot die nou in de auto zitten.
0: Nee, joh, dat valt best mee. Overigens, in de auto hebben wij vanochtend al iets van Henk Wijngaard gedraaid eigenlijk. Ik vind altijd een ochtend zonder Henk Wijngaard is een niet geslaagde ochtend.
2: Dan heb je geen ochtend gehad eigenlijk.
0: Dus even een heel klein stukje. Even een heel klein stukje Henk Wijngaard. Zal ik dat even doen?
2: Dat is goed.
0: Gaan even een opgepimpte versie.
2: Oh ja, lekker.
0: Een klein beetje bubbeling. Beetje bubbeling.
2: Billen schudden,
0: ja. En veel geluk en spaas.
2: Nou.
0: Wat nou?
2: Dan verpest je het weer.
0: Nee, dat valt best mee. Hoor maar.

0: Dat was hem.
1: Ach, jammer. Nou ja, zit er net zo lekker in.
0: Ja, maar het is maar een klein stukje dit. Jij had nog wel een nieuw liedje. Vorige week kwam jij mee. Die wil ik eigenlijk wel even draaien.
1: Ja, ik had weer een banger ontdekt op de Toktik.
0: Op de Toktik.
1: Toktik. En ja, dat is jij van Deon. Of
0: van
1: Deon.
0: Deon.
1: Deon.
0: Deon. Deon. Nou, een beetje Deon, een beetje okselfris, is altijd goed. Ja, toch?

0: De Ring heeft nog een paar duizend streams nodig, hoorde ik afgelopen weekend. En dan zit hij op goud. Doet hij al heel veel jaartjes over Wimmy Bouwman. Maar dat is natuurlijk voor hem ook steeds bijgesteld. Tegenwoordig moet je 10 miljoen streams hebben. En dan heb je goud te pakken. En hij heeft het bijna. Dus misschien dat we met z'n allen gewoon even een paar keer moeten afspelen. Vanmiddag, als je in de auto zit. Of,
1: ja, en dan was het ook weer max... 30 seconden.
0: Ja, minimaal 30 seconden moet je afspelen, inderdaad. Oké, dat gezegd hebben we. 8:30. Zometeen gaan we nog even bellen met Corrie Konings. Die is 75 geworden vandaag. Gaan we zo meteen even feliciteren.
2: Hij voorspelt.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Nou, laat wat horen van Jan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het op veel plaatsen al bewolkt. En vooral in de noorden en westen in de loop van de ochtend kan daar regen vallen. De wind komt uit het zuidwesten en die is matig. De temperatuur vandaag 17 tot 22 graden. En de vooruitzichten voor de komende dagen. Vanaf woensdag veel buien, zelfs met onweer. En donderdag, dan lijkt het toch weer een betere dag te worden met 19 graden. En hier onze spreuk, vallen eikels voor Sint Machiel,
1: ja.
2: Snijd de winter door lijf en ziel.
1: Oh. Dat klinkt vrij ernstig. Dankjewel, Jan.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
4: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
3: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt,
1: ja,
3: bij Nijmegen.
1: Dat snap ik. Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met een half uurtje op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch voor Empel 35 minuten. En de A59 Zonzeel Den Bosch voor Drunenwest door een ongeluk. Linker rijstrook dicht en een vertragingstijd van een half uur. Dan een 10 minuutjes op de N201. Daar is het mis van Uithoren naar Hilversum voor Vreeland. Daar is de weg dicht door een ongeluk. En die 10 minuutjes die geldt voor de andere kant. Hilversum Uithoren voor Loenen. Het komt door een ongeluk. Ook daar is de boel gesloten. Succes.
0: NPO Sterren en L. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Samuel Veld en Russo.

0: Samuel Velten en Russo. En boem, boem. Het is dinsdag, de 8e september. En dat is een heugelijke dag. Want er zijn verjaardagen, Tinia. En er zijn verjaardagen. En sommige, daar moet je even een belletje voor doen. Want vandaag mag er een van de bekendste stemmen van de Nederlandstalige muziek 75 kaarsjes uitblazen. Nou, ik zou er niet aan beginnen, maar 75 voor de vorm, zeg maar. En na al die jaren staat ze nog altijd op het podium en zingt heel Nederland haar klassiekers mee. Dus eerst maar even een applaus en een... Of moeten we eerst zingen voor...
1: Ik denk dat we wel eerst even moeten zingen.
0: Corrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij gaan eerst even zingen. Voor Corrie Konings, want ze is vandaag 75 jaar geworden. En we zingen, Tinia.
3: Lang zal ze leven, lang zal ze leven.
0: Corrie, gefeliciteerd.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Ja,
2: geweldig.
0: Dan hoor ik nu te vragen, 75 jaar. Krijg je dan ook een heel apart gevoel van binnen?
2: Nou, op dit moment is het nog een beetje vroeg, want ik lag vannacht heel laat op bed.
0: Oh.
2: Want ik werd, toen ik thuis kwam van Hilversum, en want ik moest televisie doen, kwam ik hier thuis en ik zei, alles was versierd met ballonnen en de kinderen die stonden buiten. En dus ook langs dat leven al te zingen.
0: Oh.
2: Dus ik had al een voorafje eigenlijk, maar wel helemaal te gek, ja.
0: Waanzin, dus het was al middernacht.
2: Ik ben er gewoon een beetje onder narcose.
0: Nou, ik zal het niet ingewikkeld maken. Ik wilde gewoon even feliciteren.
2: Dat maakt niet uit.
0: Namens de hele club hier van NPO Sterren NL, namens Avrotros, gefeliciteerd, Corrie.
2: Nou, hartstikke bedankt.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: 75 jaar, still going strong en natuurlijk nog steeds op de bühne. Ja, je had al jaren geleden kunnen zeggen, ik ga met pensioen. Het is wel goed geweest.
2: Ja, dat wel. Maar ja, het is gewoon hartstikke leuk. Lekker onder de mensen. En je kunt mensen blij maken met je liedjes. En zelf vind ik het ook hartstikke leuk om het nog steeds te doen.
0: Ja.
2: En ik heb zoiets van, ik blijf gewoon heerlijk zingen. En we zien wel wat het mag geven.
0: Ja.
2: In die zin van, tot wanneer, tot hoe lang. En ja, dus op dit moment, deze morgen is mijn stem een beetje minder.
0: Nou, dat maakt niet uit.
2: Vanmiddag moet ik nog optreden. Dus,
0: op je verjaardag moet je nog optreden vanmiddag.
2: Ja, dat heb ik eigenlijk toen afgesproken.
0: En
2: toen zei ik eigenlijk... Ik ben wel jarig, dus dat kan eigenlijk niet. Ah, dan vier je toch bij ons, weet je wel.
0: Ja. Dubbele garage,
2: ja,
0: Corrie.
2: Vanmiddag in de Kaasborin. Dus het is al helemaal uitverkocht. En dat gaat ook een gezellige middag worden.
0: Oh, gezellig. Maar ik zei, er moet eigenlijk vandaag dubbele garage moeten tegenaan, hoor. Want ik bedoel... Ja, toch?
2: Nou ja, maar... je kan het even gaan vertellen.
0: Ja, ik zeg het nu gewoon op de radio.
2: Goed, goed zeg ik altijd.
0: Okay. Maar 75 jaar en nog steeds erg vitaal, Corrie. Wat is succes om zo oud te worden?
2: Gewoon goed voor jezelf zorgen.
0: Ja.
2: En als je dan op moet treden of je moet ver weg... en dan moet je gewoon even zeggen tegen jezelf van... Hey, pas op de plaats, lekker op tijd naar bed. En je goed verzorgen, je stem ook goed verzorgen.
0: Ja.
2: En blijven sporten eigenlijk, want dat doet ook wel veel. Ja.
0: Oh, en wat voor sport wordt er beoefend?
2: Ik doe een milonsport, dat is met die toestellen.
0: Oh, dat is zo simpel.
2: In principe 35, 40 minuten ben je klaar.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk zo fijn om te doen.
0: Ja.
2: En dan gebruik je ook al je spieren.
0: Maar geen, want ik hoorde Tinia nog wel eens over, wat doe jij ook maar weer, Pilates?
1: Ik doe Pilates, ja.
0: Ja, ja. Of yoga,
2: ja,
0: dat soort dingen.
2: Op een rustige manier weer dan, hè?
0: Ja, ja. Maar gewoon Milon, ja, ik ken het wel, dat is een cirkeltje. Dan doe je twee keer een cirkeltje en dan ben je klaar. Hè? Dan kun je aan de koffie.
2: Ja, ja, en dat werkt fantastisch.
0: Ja, ja, dat is het. En dan twee keer per week, Corrie?
2: Als ik kans heb om twee keer per week, want nu is het een beetje druk allemaal, is het één keer. Dus ik had vandaag al, ik dacht, hé, wanneer kan ik deze week gaan? Dus dan denk ik dat het waarschijnlijk donderdag of vrijdag wordt.
0: Oké, maar erg druk hoor ik. Erg druk met optreden en muziek en andere dingen? Of wat speelt er allemaal?
2: Ja, nou, het is druk met optreden natuurlijk. En dus vandaag en morgen nog. En dan ben ik even een paar dagen vrij.
0: Oh.
2: Dus dat is ook wel fijn. Dan kan ik weer een beetje ademhalen.
0: Ja.
2: En dan thuis hier een beetje inhalen. Wat ik allemaal hier thuis moet doen nog. Dus administratie, dat doe ik ook al.
0: Oh, administratie. Maar en het schoonmaken, dat hebben we wel een schoonmaker dan toch?
2: Een vriendin die helpt me altijd.
0: Oh,
2: ja.
0: Heel goed. Maar administratie zelf, optreden zelf... Ja, jongens, die kunnen alleen maar een hele diepe buiging van maken, Corrie.
2: Ja, je moet lekker bezig blijven. Als je ouder wordt, moet je gewoon lekker bezig blijven.
0: Ja.
2: En ook leuke dingen doen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar de bezigheid is natuurlijk wel heel, heel fijn.
0: Ja.
2: Dat je niet in slaap. Zeg maar.
0: Nee, dat moeten we niet hebben. Maar als een enveloppie uit zou zijn gegaan met een verjaardagskaart... wat staat er dan bij de cadeautip voor een 75-jarige Corrie Konings?
2: Bovenaan staat goede gezondheid.
0: Ah ja.
2: Ja, want ik ben 75.
0: Maar dat kun je niet geven.
2: Pardon?
0: Dat kun je niet geven als gast. Als ik
2: nee,
0: nu
2: dat
0: zeg
2: kan
0: maar...
2: je niet geven. Nee. Nee. Maar wel, geld is wel een goede gezondheid en nog vele jaren.
0: Ja,
2: ja en,
0: bosbloemen.
2: En een fijne dag toegewenst. En ja, gewoon heerlijk met mijn gezin gaan we dat doen dan. En ja. En dan zien we later wel of we dat nog even met wat vrienden doen. Dat wordt dan later op de maand.
0: Nou, heel erg leuk, Corrie. Maak er een mooie dag van. Waar is het optreden vandaag? Waar wordt er gespeeld?
2: In Postel, in België.
0: Oh, in België nog?
2: Ja.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, doe ze daar beneden de groeten. En namens ons hier bij Sterren en bij Avrotros nogmaals de hartelijke gelukswensen. En nog vele jaren, Corrie. En in goede gezondheid.
2: Ja, daar gaan we voor, hè.
0: Oké, okay, fijne dag, Corrie.
2: Hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei. Doei.

0: is 75 geworden. Goh, wat een lieve vrouw is het ook, hè?
1: Ach, ja.
0: Ja, echt. Ja, waanzinnig. Nogmaals van harte, Corrie. Ja. En een fijne dag vandaag. En succes met optreden vanmiddag in België. Is 9 voor 9. Dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen. Vanuit de bunker. Van Avrotros.
1: Vanuit min 1.
0: Vanuit min 1. En ik dacht, veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers. Er kan nog wel even een liedje over de nacht achteraan.
1: Deze.
0: Deze nacht, inderdaad. Thijs Boontjes.

0: net als wij, we hangen ook in de lucht. Dit waren Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk, het is bijna 9 uur. Zometeen na 9 uur hebben we weer een schaftlijst. Is het van een hem of van haar vandaag?
1: Vandaag is het van een haar.
0: Oh, wat leuk. Ja. Dat is wel even leuk voor de afwisseling natuurlijk. Dat we alle genders even krijgen te horen natuurlijk. Dat is leuk. Zometeen na 9 uur weer een schaftlijst. Mocht je zelf je eigen schaftlijst samen willen stellen en insturen, doe dat via marcelinnemorgen.nl.
2: Treintje! Hey Mart, deze

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Met file op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 29 minuten extra rijden. 3 kwartier op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Afrit Geldermalsen en knooppunt Empel daartussenin staat die 3 kwartier met 17 kilometer aan file. Spoedreparatie is daar gaande. Rechte rijstrook is gesloten. En de laatste file op de A59 Zonzeel naar Den Bosch tussen Waspik en Drunenwest 26 door een ongeluk.

0: de Spanjaarden zeggen...
1: Despierta con una sonrisa.
0: Wakker worden met een glimlach. Marcel in de morgen.

0: Nee, ik hoor het ook niet. Ik hoor ook niks, helemaal niks geks. Alleen, ik mis nog wel even één Duitse klapper vanochtend. Er moet nog even één moet erin, vind je niet? We roepen altijd, Stefans, iedere dinsdag roepen wij het dus Deutsche Dinsdag. En vervolgens dan draaien we maar eentje. Ik vind eigenlijk moet er nog eentje bij vandaag.
1: Oké. Ja,
0: maar ik hou de lijn even open via de NPO Luisterapp. En ik laat me graag adviseren door onze beste raadgevers. Dat zijn de luisteraars natuurlijk. Dus laat even weten, jongens, waar hebben we zin in? Welke oude of nieuwe Duitse rammer hebben we zin in? Gooi maar even over de heg.
2: Marcel in de morgen.
3: Schatlijst.
0: Tijd voor de schaftlijst, beste tieners. Wie hebben wij aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Charlene uit Arnhemuiden. En Charlene bedoel ik, sorry. En ze werkt in de supermarkt.
0: Oh, Charlene of Charlene?
1: Nee, het is Charlene.
0: Oh, Charlene. Goedemorgen, Charlene.
4: Goedemorgen, Marcel en Tinia.
0: Goedemorgen. Ja, dit is eigenlijk de Engelse uitspraak dus, Charlene.
4: Klopt.
0: Ja, mooi hoor. Is het mee naar vernoemd aan iemand dan?
4: Niet dat ik weet.
0: Nee, nooit gevraagd ook.
4: Ja, volgens mij iemand van een tv-serie, maar ik weet het niet
0: zeker.
4: Ja,
0: zie je wel. Ja, dat kan mij niet anders als het Engels. Dan denk ik, ja, dan moet het ergens vandaan komen. Vandaar mijn vraag, Charlene. Nou, leuk jou aan de lijn te hebben. Je werkt in een supermarkt.
4: Dat klopt.
0: Superleuk lijkt me dat.
4: Ja, dat is wel leuk.
1: Lijkt me vooral heel gezellig.
0: Ja, nou dat.
1: Ik hou hoeren de hele dag met alle mensen uit
0: het dorp. Hoeren, ja, dat doe je hier ook op de zaak. Maar er wordt ook gewoon gewerkt.
1: Nee, oké, maar...
0: Dat is wel een mooi sociaal onderkomen, is het.
4: Ja, je komt wel met veel mensen in contact.
0: Ja, en wat is jouw specialiteit in de supermarkt? Wat doe je daar?
4: Ik werk op de bakkerij.
0: Oh ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Op de bakkerij. Ben je dan heel vroeg? Of, nou, dat doen ze eigenlijk in de supermarkt niet, hè? Want dat is,
4: jawel. Wel vroeg, hoor.
0: Oh, wel vroeg. Oh, sorry. Maar hoe vroeg dan?
4: Ja, de ene keer is het 6:00, de andere keer is het 6:30.
0: Oh, je bent echt al voor openingstijden besta je het brood te bakken.
4: Ja, klopt.
0: Oh, ik dacht altijd dat wordt aangeleverd of zo. Maar dat is, ik heb het weer verromantiseerd.
4: Nou, er wordt een deel aangeleverd en een deel wordt er zelf gebakken.
0: Oké. Nou, lekker. En vandaag op de planning?
4: Nou, niet zo heel veel eigenlijk.
0: Oh, vandaag een rustdag.
4: Ja hoor.
0: Oké, ook lekker. Nou, dan kun je uitgebreid luisteren naar je lijst. Het is niet, het is geen boodschappenlijst, maar een schatlijst. Ja, had ook gekund, in jouw geval.
4: Ja, dat had ook gekund, ja.
0: De boodschappenlijst, die onthouden we.
1: Ja, die onthouden we.
0: Mochten we ooit verhuizen, bijvoorbeeld na een middagshow... dan maken we van de schaftlijst de boodschappenlijst.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Oké, brengt weer op ideeën dit, Charlene. Jij hebt een leuk lijstje ingestuurd. En we hebben daar 3 uitgepikt die we gaan draaien. En dat gaat straks worden liedje van Yves Berendsen... met Voorgoed Voorbij. Daar heb je voor gekozen. Waarom die?
4: Mijn dochter die luistert dat heel vaak. En ja, ze heeft er mij mee aangestoken eigenlijk.
0: Oh, is ze fan?
4: Ja.
0: Groot fan dus, hoor
4: ik. Ja, groot fan. In november gaan we ook naar de Ziggo Dome.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja. Oh, samen, met z'n tweetjes.
4: Ja, met z'n tweetjes.
0: Ah, superleuk. En oké, Voorgoed Voorbij. Ze zit nu waarschijnlijk op school, denk ik.
4: Ja, jammer genoeg wel, maar ik laat het er terug luisteren.
0: Ik zou net zeggen, we hebben een uitzending gemist. Okay,
4: ik ga het zeker laten luisteren, Ander. Ja.
0: En dan gaan we nog een liedje draaien die je eigenlijk nooit hoort. En toch even de vraag, waar komt dit vandaan? Dennis met gewoon een vrolijk liedje.
4: Ja, dat vind ik gewoon een heel leuk liedje.
0: Ja, weet je nog wanneer dat was?
4: Ja, in de jaren 90 volgens mij.
0: Ja, ik denk dat het 96 is geweest, zoiets.
4: Ja, dan was ik 3.
0: Dan heb je het later opgepikt, denk ik.
4: Ik denk het wel.
0: Ja, denk ik ook, ja. We gaan beginnen met Wolter Kroes en Haal alles uit het leven. En nou ja, dat spreekt voor zich. Ik wens jou een mooie dag en dank je wel voor het insturen.
4: U ook bedankt, hè.
0: Zeg maar je, hoor. Dag, Charlene.
4: Doeg.
2: Marcel in de morgen.
3: Schatlijst.

0: willen weten wat jouw lijst schaft? Stuur het in via marcelinthemorgen.nl.
1: Marcel in de Morgen.
0: Schaftlijst.

0: prachtig nummer van Yves Berendsen en Voorgoed Voorbij. Wat doe jij nou? Ga je de boel afbreken? We zitten hier maar tijdelijk, hè? Dan ga je in deze paar dagen ga je de hele boel om zeep
1: helpen. Ik dacht, de andere studio wordt ook gesloopt. Ik denk,
0: deze kan er achteraan.
1: We pakken deze ook even mee.
0: Kan niet nooit spullen van een ander vernielen. Dat mag niet.
1: Nee, dat doe ik ook toch ook helemaal niet?
0: Per ongeluk.
1: Deze stoel die maakt gewoon een beetje geluid.
0: Per ongeluk met opzet. Maar ja, je hebt wel een nieuwe gadget uitgevonden. Dat weet ik inmiddels wel. Want hier op min 1 hebben wij ook een soort... hoe noemen ze dit eigenlijk? Gisteren hadden we iemand aan de lijn, die had ook zo'n...
1: Ja, een relaxer. Oh. Ruimte had iemand gisteren.
0: Relax ruimte. Je gaat helemaal Engels praten ervan.
1: Ja, helemaal Engels praten. Nou, toevallig hebben wij dat hier ook een klein beetje op bij Afrotros. Ja. Dit heb ik ook echt niet zo lang geleden pas ontdekt, hoor, dat we dit hebben. Maar er staan hier twee massagestoelen op min 1.
0: Ja.
1: En ik dacht, we draaien toch even 3 liedjes.
0: Massage.
1: Dus ik denk, ga even die stoel leggen.
0: Dus je zat even in de wellness.
1: Heerlijk.
0: Nou, meid, je bent weer helemaal opgeladen.
1: Ik ben helemaal opgeladen.
0: Dat is mooi, want ik heb goed nieuws.
1: Die stoel, die pakt je aan, hoor. Potverdorie.
0: Die pakt je aan. Ja. Nou, dat mag ook wel eens. Ja. Ja, vind ik ook. We gaan zo meteen dan gaan we nog even de oude platenkoffer in. Ik heb alweer een aantal leuke liedjes erbij gescharreld. Ja, en zo meteen even een Deutsche Schallplatte. Aangezien het vandaag Der Deutsche Dinsdag is. Er komt van alles binnen. Freddy Quinn wordt aangevraagd. Flippers komt heel vaak binnen. Scooter.
1: Leuk.
0: Scooter ook met Hyper Hyper. Hyper Hyper. En Rob uit Zelhem, die stuurt het volgende. Rob, goedemorgen. Wat heb jij?
2: Hé, hey Marcel, wat dacht je van Peter Fox? House on Sea!
0: House on Sea. Dankjewel. En Geert zegt DJ Utsi met Einstein. En even kijken, Wakkelcontact zegt Justin. Dat is ook wel een leuke suggestie. Nou, mocht je zelf nog een suggestie hebben voor een Deutsche Plaat, dan gaan we dat zo meteen doen, want het is vandaag de Deutsche Dinsdag. Hola.

0: Jobke en Roeland waren dit en Lotje.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, en Lotje is Frans. We hebben een oude platenkoffer en als het goed is, zeg ik, dan kan er gestemd worden en dat kan in onze NPO-luisterapp. Waarvoor dank, Tines, want die regelt dat allemaal achter schermen.
2: Ach, ik
0: chapeau.
2: Ik hou alle ballen hoog hier.
0: De relaxstoel heeft je goed gedaan, zie ik. Keuze A vandaag in de koffer.
3: Dan weet ik dat ik thuis ben.
0: Hans de Boy.
3: Dan weet ik dat ik thuis
0: ben. Dan weet ik dat ik thuis ben.
3: Dan weet ik.
0: Heerlijk. Mooi tafereeltje, dat zie ik in gedachten. Dat de piepertjes opstaan en het vlees staat te pruttelen. Dan weet ik dat ik thuis ben. Hè? Dat het warm eten daar. Ja, moet niet, dat is bij mij niet. Hè? Ik moet het zelf allemaal bereiden.
2: Ik moet het zelf doen.
0: Ja, dat moet ik zelf doen. Het wonder der liefde heb ik op keuze B van de Vlaamse Eddy Smets.
4: Daar is het wonder der liefde. Het grote wonder der liefde.
0: Heel leuk liedje dit.
4: Je wilt er alles voor geven.
0: In het Nederlands ooit gedaan door Harte 3.
4: Maar echte liefde kost je.
0: Ja, bestaat echt. Jij denkt, ja, Harte 3. Ja, dat bestaat echt. Jij denkt Harte 10 alleen maar. Ja. Maar Harte 3 is er ook ooit geweest. Ja. Dan heb ik nog op keuze C een banger uit de 90's.
5: Yeah.

0: zijn mijn jeugdhelden Desiree en D-Rock. Two Brothers on the Fourth Floor. Geef je keuze door, dat doe je in de NPO-luisterapp. Vandaag veel bewolking, vanuit het westen regen. Het wordt 15 tot 24 graden. Hoogste temperaturen overigens in de ochtend. Later op de dag dan krijgen we regen en dan gaat de temperatuur onderuit. Verkeersinformatie van de ANWB, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een half uur extra rijden. 40 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch, dat is voor knooppunt Empel. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle voor Nijkerk. Daar is de weg dicht in verband met de Hardenbergenbrug, die er niet goed bij ligt. Omrijden via Apeldoorn is gewenst. A1 en de A50 op. De N301 Almere-Barneveld tussen... Ik zocht even om Barneveld, hoor je dat? Almere en Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Daar heb je een half uurtje.
1: NPO Sterren en L.
0: Ja,

0: Joey Nicolai en Tinto de Verano.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Platenkoffertje met vandaag weer drie liedjes in het koffertje. Met onder andere Thuis Ben van Hans de Boy.
2: Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben.
0: Op keuze B een liedje van Eddie Smet.
3: Dat is het wonder der liefde.
0: Dat is een Vlaamse troef dit.
3: Het grote wonder der liefde.
0: En op keuze C nog een rammer uit de

0: het kwartiertje lukt nog wel. NPO Luister is de app die je moet hebben. Ja, ik weet niet of jij deze filmpjes hebt gezien. Ik wil het namelijk even over de social media hebben, Tinia. Ja, ik krijg hem steeds op mijn tijdlijn. En dat komt waarschijnlijk omdat ik die iedere keer blijf hangen op zijn filmpjes. Dan krijgt dat algoritme zoiets van, hey, Dieter Vries die vindt dat leuk, die filmpjes. Het gaat over een lumpia-verkoper. Die heeft een soort actie. Waarbij mensen die mogen het proberen om twee lumpia's op te eten met een bepaalde saus. En ik zie elke keer dat er heel veel te proberen, maar het merendeel haakt af. En het is gewoon heel leuk om te zien van wie komt er nou helemaal er doorheen. En het is volgens mij niet te doen, want het is echt loei en loei heet of pittig, hoe je het maar wil noemen. Het is Henk Meijer en Henk die hebben we aan de lijn. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen
0: Henk. En, leuk dat we even kunnen praten over jouw wat is het? Is het een actie die je hebt?
1: Een actie. Ja. Ze moeten twee lumpia's met scherpe saus opeten en dan winnen ze de vijf en de eer natuurlijk.
0: Oké. Ze winnen dus vijf lumpia's. Want ik dacht, wat is de prijs uiteindelijk?
1: Ze winnen gewoon vijf lumpia's.
0: Vijf lumpia's. Maar dan zonder die pittige saus.
1: Dat is gelukkig wel voor ze.
0: Ja, ik moet er echt smakelijk om lachen. Omdat het is, het is toch een stukje leedvermaak wat je ook ziet. Want die gasten die gaan allemaal zo'n beetje door de grond. Zo pittig is die saus.
1: Ja, klopt.
0: Heb je die zelf gemaakt?
1: Nee, die wordt gekocht.
0: Die wordt gewoon gekocht. Maar hoe pittig is het? Kun je het is ergens mee te vergelijken of zo?
1: Wat ik weet is het ongeveer de derde scherpste saus van de wereld.
0: De derde scherpste van de wereld zelfs?
1: Zo. Ja.
0: Holy moly. Nou, ik zag ook een filmpje, en ik ga er even bij halen, van onze grote vriend Amar, die wij regelmatig hier bij SterNL hebben. En Amar die heeft het ook geprobeerd. Want jij staat wel met je car in Deventer, dacht ik, hè?
1: Ja, vrijdags in Deventer.
0: Inderdaad.
1: Op het winkelcentrum Bogel bij de Dirk en bij de Plus.
0: Ook. En Amar die komt natuurlijk ook vandaan. Dus die dacht, ik ga het ook maar eens even proberen.
1: Ja.
0: Laten we eens even luisteren hoe dat ging. Want hij nam een paar happen en toen kwamen we hierop uit.
2: Nee, ik lig in bed. Ik heb geen adem.
3: Cola.
2: Oh. Jongen, Amar, als het niet lukt, eet het niet op. Je moet ook nog eens een man denken. Oh, dat je met pepers in de moedermelk geboren bent.
3: Dat is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is gewoon niet normaal.
0: Je zag hem ook helemaal niet wit wegtrekken, maar hij had het echt Spaans benauwd.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Wat is het? Is dit de meest gangbare reactie als mensen het proberen?
1: Soms wel, soms niet. Sommige mensen die zeggen helemaal niks, die lopen gelijk weg. Die hebben de rook op de schoenen staan om weg te komen. En ja, ik heb er ook wel een paar gehad, die eten het gewoon op. En dan na de tijd zijn ze een beetje buikpijn en een beetje misselijk, dus.
0: Dus het is wel met gevaar voor eigen leven, dat gaat heel ver. Maar je hebt er flink last van na de tijd.
1: Ja.
0: Allemachtig. Oh. Heb je het zelf geprobeerd, Henk, of niet?
1: Nee, ik kan niet tegen scherp eten en ik ben niet gek, laat ik eerlijk wezen.
0: Ik weet het niet, maar je bent wel slim, want dit is wel een hele goede marketing die je doet.
1: Klopt.
0: Ja, heb je dit zelf bedacht?
1: Ja.
0: Ja, heel goud, man. Ja, maar hoeveel mensen hebben dit nou uiteindelijk? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die gaan dit proberen. Want die willen gewoon. Mm. Die willen of stoer doen. Of die denken van, nou, dat lukt mij wel. Je gaat toch lachen om een ander. En denk je, nou, dat gaat mij wel lukken. Hoeveel mensen hebben het uiteindelijk dan gelukt?
1: Een mannetje of 19.
0: 19 nog wel?
4: Dat vind ik best
0: echt wel knap.
1: 9 of 10. Nee, 9 of 10.
0: Oh, 9 of 10. Oké, okay. Nou dan nog.
4: Ja.
1: Ja.
0: Echt, zou je het proberen, Tinia?
4: Nee. Ik kan daar ook echt niet tegen, net zoals Henk. Echt niet. Nee.
1: Ik nodig je graag uit, Tinia.
4: Nee. Nee, Henk, daar overleef ik niet. Echt niet.
1: Maar vast wel.
0: Maar dat zit vol peper, zo'n sausje wat je erop hebt. Dat is ook een heel donkere substantie, zag ik.
1: Ja, het is een extract natuurlijk, hè, van bepaalde pepersoorten.
0: Ja. Oké, Henk. Nou, en hoe lang ga je nog door met deze actie?
1: Eerlijk gezegd, net zolang ik er plezier in heb. Ja. Ik heb de meeste lol.
0: Want je moedigt ze wel aan om te stoppen op een gegeven moment. Want anders kost het jou vijf lumpia's natuurlijk.
1: Nee, dat maakt me helemaal niks uit. Ik wil de hele dag wel vijf lumpia's uit. Maar op een gegeven moment zie ik, dan krijgen ze trillende haantjes. En dan beginnen ze een beetje te hikken. En dan weet ik gewoon, dan moet ze eigenlijk stoppen.
0: Ja.
1: En maar sommige mensen eten gewoon door, maar ja.
0: Maar zijn er al mensen bij de huisarts terechtgekomen?
1: Nee.
0: Zo ver is het nog niet gegaan?
1: Nee.
0: Oké, dus je kan gerust dit proberen.
1: Ja, maar als er iemand bij de huisarts komt en die krijgt een bericht van, dan maken we er ook een filmpje van voor op onze socials.
0: Ja. Ja, ik zou dat ook doen, Henk. Hoe heet jouw account? Want volgens mij heb ik jou op Instagram, zie ik jou altijd.
1: Ik ben, ieder social ben ik te volgen op Loepia's Meijer.
0: Loepia's Meijer, nou.
4: Ja, en dan M-E-I-J-E-R.
0: Ja, de Meijer met de lange ei, oké.
4: Ja.
0: Nou Henk, ik vind dat echt een hele leuke actie. Blijf lekker mee doorgaan. Ik hoop dat je nog heel veel mensen aan je kar krijgt. Dan,
1: we zijn nog bezig om nieuwe acties te brengen. Maar dat maakt me allemaal bekend op onze socials. Dus
0: oké,
1: er komt veel meer aan.
0: Je bent er lekker mee bezig.
4: Leuk,
0: we blijven het volgen. Henk, een mooie dag, hè?
1: Is goed, dank je, bedankt. Ja.

0: Ja, en John Westen, Habibi. Wij hebben nog een...
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Exact, met 3 liedjes. En die gaan allemaal goed. Ik moet zeggen, ja, de 90's doen het sowieso de laatste tijd wel enorm. Moet ik er nog wat over zeggen over de plaat? Er kan nog gestemd worden.
2: Er kan nog gestemd worden. Alles is mogelijk.
0: Alles, ja. Dat, ja. Het moet wel nu gebeuren. Nog 6 minuten.
3: Dan weet ik dat ik thuis
0: voor Hans de Boy.
3: Dan weet ik
0: en thuis ben. Ah, leuk liedje deze.
3: Dan weet ik
0: dat ik thuis ben. Keuze B is een liedje van Eddie Smet.
3: Dat is het
0: wonder der liefde.
3: Het grote wonder der liefde. Alles voor geen.
0: En dan hebben we nog keuze C, de 90's, zoals gezegd, met de Two Brothers. Ja, als je hier zin in hebt, dan kun je het laten weten. NPO Luister, daar kun je stemmen in het polletje.
4: Marcel in de morgen.
5: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Ja.
5: Der Deutsche Dienstag.
4: Der Deutsche Dienstag.
0: Es ist Zeit! Es ist Zeit! Voor de Deutsche Schallplatte.
2: Echt, ik schrik mij eigenlijk weer rot als je dit doet.
0: Nou, dat kan ook met de bel. Maar die laten we nog eventjes gaan. De bel hier. Dus we hebben hier een tijdelijke studio. En er hangt toevallig een bel. Daar viel mijn oog op vanochtend vroeg. 10 jaar, die is er helemaal lamlazers.
2: Ja, maar dat ding, dat maakt een geluid.
0: Ja.
2: Dat is niet normaal, zo scherp.
0: Dat horen ze op verdieping 3 nog.
2: Ja, dat weet ik bijna wel zeker.
0: Ja, deze kwam echt onwijs vaak binnen in de app, de plaat die ik nu ga draaien. Max heeft hem aangevraagd, zag ik. Luc was erbij, Luca ook. Oh, dat misschien wel dezelfde persoon. En nog een aantal keren zat hij in de box. Een liedje van Die Flippers voor die Duitse dinsdag.

0: Mijn zoon is voor je ouders toch gekomen uiteindelijk.
1: Ja, hadden ze niet verwacht.
0: Nee, dat duurde even.
1: Dat duurde even.
0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: Ja. Dit was Luna en schoonzoon. We doen er nog even eentje, Tinus. Met hoeveel procent is gewonnen?
1: Met, ik ga maar even refreshen. Ja, met 64% van de stemmen heeft gewonnen. Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Black and white.

0: Dit was mijn jeugd, Tinia.
1: Oh ja?
0: Ja, begin tienerjaren was dit, zeker. Ik weet nog goed, we hadden Expo bij ons in de buurt. Expo, en er was muziek, en dan draaiden ze dit. Toen dacht ik, ach, dit is het, dit is het.
1: Ik zit er helemaal voor me.
0: Kleine Marcelletje.
1: Kleine Marcelletje tegen de muur aan van de discotheek.
0: Nee, het was geen discotheek. Nee, daar was ik nog te jong voor. Oh. Maar ik stond wel ergens in...
1: Bij de Soos dan.
0: Ja, met haar nog destijds. Nee. Dat was een expo. Het was in een hal. Oh. Een expo dus met allemaal bedrijven die zich tentoonstellen. En dat was muziek en dan hoorde ik de Two Brothers. Mm. Precies. Nou, tot zover dit. Kleine anekdote. We ronden hem af. Het is 10 uur. Zometeen hoor je Emily's leven. Die gaat op volle toeren.
1: Houdoe.
0: Tot morgen.
2: Dikke doei. Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergerbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat. Het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute.

Je hebt meegezongen, hè? Knettervals? Goed zo. Ik ook. Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht. Je hoort het hier op NPO Sterren NL.

heb jij dat? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet komt deze zometeen voorbij. Zometeen hoor je ook de 3J's. En ook tijd voor wat uitslovers. Jawel, je hoort het hier op NPO, Ster NL Radio. Maar nu eerst Donnie en Robert van Emert.

hier op NPO Sterrenel Radio, waar ik net vroeg, wat wil jij graag horen op deze dinsdag? Nou, het is Tatjana die van zich heeft laten horen uit Goorlen. En zegt, Emily, mij doe je een plezier met de nieuwe muziek van Jari Hellegers. Nou, dan heb je het waarschijnlijk over de vloek van Barcelona. Olé!

0: Mag het licht uit de dijk? Ik vroeg het even aan mijn vriend ChatGPT en die zei, haha, leuke vraag. Er zijn niet echt keiharde cijfers, maar 30 tot 50% doet het met het licht uit.
1: We trekken

Goed, je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio met Wat wil jij nou graag horen? Ja, nou, daar wordt lekker op gereageerd. Zo is het Sonja die laat weten. Emily, Jeffrey Hezen met Lo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18 en Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Voor Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Dan naar de N208, want in beide richtingen is de weg dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug.

vonden ze toch een prachtig stukje van de clip. En dat van het nieuwe nummer, samen met Guido van der Graaf. Monique Smit als bruid. Oh, wauw, het is mooi. Benieuwd wanneer dat ooit gaat gebeuren. De volgende keer nog maar eens eventjes vragen. Al is het alleen maar voor het goede doel, want die hoor je zometeen ook. Danny Vroger en Mickey van Wijk met hun knipperlicht. Maar eerst Wesley Ponsen. Wacht op jou.

0: waar het alweer 11:30 is geweest. Ja joh, met zometeen de muziek van Raymond Hermans en ook Henk Dissel, nieuwe muziek. Maar eerst is het tijd voor Russo en Mart Hoogkamer. Ja, jongens, dat pakt mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

mag ik natuurlijk niet zeggen. De echte grote sterren, die hoor je hier altijd in de middag. Corné Klein en uiteraard ook Jan Paparazzi, want die hoor je vanmiddag weer. Ja, het is echt zo verrassend wat hier allemaal kan gebeuren. Zo ga je in één keer naar 2, 3. En dan in één keer na een aantal weken kom je gewoon weer terug op de nummer 1. Ja, alla cheerio, want hier is Justin de Wild.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 1 vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000 van de legendarische Arne Jansen. Al veel te lang niet meer onder ons. En ik vind het wel leuk om een keer een andere plaat te draaien. Niet alleen maar meisjes met rode haren. Deze uit de Nederlandstalige top 1000. Je hoort 7 brieven. Arne Jansen en Lessie Gall.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

top 1000 van Arne Jansen en Leslie Gal. 7 brieven hoorde je. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom via onze gratis app NPO Luister. Meeste muziek in de middag met zometeen de classics. Ook Damien van Os. En dit is de nieuwe muziek van Bas Brummelhaus. Wondervrouw.

0: Engelstalige krent.
1: Een hele goede middag, mocht je net de radio aanzetten en denk je van, hey, de classics en een Engelstalige krent, dit is toch Sterren NL? Ja, dat klopt, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, maar met zo af en toe een uitstapje. De classics en My Lady of Spain.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering en dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto.

Lieve mensen, ik neem even een duik. Niet een duik in het zwembad, maar een duik in het hitverleden van Sterren NL. De schatkamer van de Nederlandstalige muziek met deze van Frank en Mirella. Een pareltje, kop of munt. Van kind af aan.

Heerlijk, de vreselijk fouten, maar oh zo lekkere discoplaat van Dance Reaction. Dit was de Disco Train. Heb je zelf suggesties voor discoplaten, als ze maar in Nederland gemaakt zijn? Dan zijn die suggesties van harte welkom.

Ik draaide in het vorige uur nog Thomas Bergen. En misschien weet je het ook niet. Geschreven deze van André Hazes Leef door diezelfde Thomas Bergen. En Ferry de Lits met Check hoorde je Baco in Monaco. De man van Ademloos door de nacht. Dit was een ex-paradeplaat van een paar weken geleden. Het is Sterren NL met Yves Berendsen. Je hebt het zelf gedaan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27, Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda, tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. En dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Serooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Serooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over.

0: grootste hits van deze dag. En er is een aardige verschuiving. Boom van Samuel Welte en Russo vinden we vandaag op nummer 3. Ik hoor niks geks. Die knaller van Tino Martin en Billy Dans op nummer 2. En Tinto de Verano van Joey Nicolai op nummer 1. Geniet nu van de top 3 om 3.
1: De top 3 om 3. Nummer 3.

Nicolai en Tinto de Verano. Ik ben benieuwd hoe lang hij het volhoudt in de top 3 om 3, want er is flink wat concurrentie onderweg. Tino Martin bijvoorbeeld, samen met Billy Dans, Ik Hoor Niks Geks op nummer 2. En op nummer 3 ook een rammer. Boom! Van

0: Frans-Duits. En jij denkt maar dat je alles mag van mij. Vincent hoorde je ook nog met Dat ben jij. Een avond voor in de boeken van Fons Veurink. Dit is een middag voor in de boeken. Want ik heb Roxy Dekker in de dubbele dosis. Natuurlijk gaat ze de Johan Cruijff Arena doen. En 4 keer de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan ben je echt een superster. Roxy Dekker en Sugar Daddy.
1: De Kort en Klein Show. Dubbele dosis. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

opvlammen met de dubbele dosis Huisfeestje van de Bankzitters en Roxy Dekker. En daarvoor Roxy in haar uppie met Sugar Daddy. Volgend jaar dus in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Straks nog een classic uit de top 1000 van John Spencer. Maar nu mijn goede

en Jan Smit en zijn goede vriend Waylon met Tussen jou en mij. Straks hoor je Paddy Kramps vanaf 4 uur met de Jan Paparazzi Show. En ik spreek je heel graag morgen weer, 1 uur in de middag, de woensdag-edit.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten.

Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik leer mijn dochter dat ze absoluut niet moet liegen. Maar ja, hey, wie heeft er niet ooit eens een keertje een leugentje om best wil verteld? Want je denkt van, nou, nu moet ik echt... Ja, hier kan ik niet onderuit komen om hier niet helemaal de waarheid over te vertellen. Nou, misschien heb jij dat ook wel eens gedaan. Al is het vroeger op school, weet je wel. De basisschool, dat zijn die plekken waar dat soort dingen gebeuren. Nou ja, goed, hou ermee, hè, Maxime. Ze willen het. Ik wil dat je liegt. En ervoor Team Rush Hour, Wessie Klein, Embrace en Dans Voor Mij. Het is de Jan Paparazzi Show. De show om jouw werkdag deze dinsdag 8 september tot een goed einde te brengen. En dat ga ik zeker doen. Met heel veel goede muziek. De Esperaanplaat van vorige week staat zo voor je klaar. Numidia en John West. Habibi. Naar deze kei lekkere meezinger van André Hazes.

echt ontzettend goed gemaakt. En ook niet voor niets paradeplaat geweest hier op Sterren NL Radio. Ze hebben elkaar gevonden, Nubidia en John West. En hebben een hele goede plaat gemaakt, die heet Habibi. En daarvoor kon je lekker meezingen op Sterren NL. Dat wat je eigenlijk bij iedere plaat wel kunt, hè. André Hazes en een vriend. Emma Heesters, ze is niet door de meest makkelijke tijd van haar leven gegaan. Ze is natuurlijk ziek geweest, een relatiebreuk, maar op dit moment gaat het weer hartstikke goed met haar. En de plaat die ze toen heeft uitgebracht, Alles Wordt Beter, dat klopt gewoon helemaal. Het gaat weer goed met Emma. En dat lijkt erop inderdaad alsof alles ook weer helemaal beter gaat. Misschien wel nog beter zelfs. Emma Heesters op Sterren.

van Ray Benjamin op Sterren. Daarvoor André Hazes junior. Eerder nog André Hazes senior gedraaid. Kort na elkaar vader en zoon. Wie kan mij vertellen? En ook Ray Benjamin dus nog. Zometeen, net zoals gisteren, ook vandaag weer een free choice in de lijst. Nou, dat betekent dat jij daar een plaat mag gaan invullen naar keuze. Welke plaat mag ik zo meteen voor je draaien? Welke doet het goed zo aan het einde van jouw dinsdag werkdag? Misschien een plaat voor jou en voor al jouw collega's op kantoor, of misschien voor al jouw mede-vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs, bakkers, supermarktmedewerkers. Het maakt niet uit waar SterrenNL Radio aanstaat. Ik ga voor jou zo meteen een verzoekje draaien. En welke dat mag worden, ja, dat is dus helemaal aan jou. Laat het maar weten, je hoort het zo naar Jeffrey Hezen, Loco. Eerst is dit Luna. Dit is Schoonzoon op de nummer 1. SterrenNL.

muziek van deze mannen. Jorde Loco van Jeffrey Heesen voor Luna en Schoonzoom. Het is tijd voor een lekkere free choice. Oftewel, een plaat die jij mag gaan kiezen. Een verzoekje in de Jappa Brassi Show, zo het einde van je dinsdagse werkdag. Je mocht laten weten via de NPO Luisterapp. Echt een tal aan verzoekjes kwamen binnen, maar deze wil ik er even tussenuit pikken. Dat is een verzoekje van Michael. Die zegt, hey Perry, Michael de hovenier hier. Heb je het over hovenieren? Dan heb je eigenlijk over één plaat die wij altijd allemaal leuk vinden. Bijna alle hovenieren die van Nederlandstalige muziek houden. En dat gaat dan over Turbo M met de Tuinman met Charme. En eigenlijk is dit een plaat die je voornamelijk hoort, waarschijnlijk op zaterdag op Sterren NL Radio. Dat is tijdens het Piratenuur van Marcel de Vries. Maar weet je, ik ga nu gewoon even een uitzondering maken, speciaal voor Michael. En dat is echt ook voor alle hoveniers van Nederland die dit een leuk plaatje vinden. Voor hun speciaal even Turbo M.

Nou, zorgen maken is misschien een groot woord. Maar deze week wordt onze SterrenNL radiostudio verbouwd. En zitten wij even in een tijdelijk onderkomen in het pand van Avrotros. Ook in de kroeg. Ze hebben hier letterlijk, zo'n fijne werkgever, hebben gewoon twee kroegen in huis. Hè? De studio van SterrenNL Radio en ergens nog in de kelder nog een kroegje. Nou, daar zijn wij nu ondergedoken. Daar hebben wij ons tijdelijke onderkomen gevestigd. En daar vandaan komt dus nu ook de Jan Paparazzi Show. Maar ja, in de SterrenNL studio staat dus een bierkraan. Die staat er echt al heel lang. Zolang ik me kan herinneren dat die studio hier is, in het pand van Avrotros, staat daar dus die bierkraan. Waar vroeger dus ook echt, mensen van allerlei afdelingen van Avrotros lekker een biertje kwamen drinken. Tijdens de weekendborrel die we hier toen uitzonden op vrijdag tussen 4 en 7. Ik maak me zorgen of die daar nog staat, ja of nee. Ik heb nog eigenlijk geen idee. Ik heb ook nog geen tekeningen gezien. Bewust trouwens niet. Ik laat me graag verrassen hoe die studio gaat worden. Ik ben er ook nog niet langs gelopen. Misschien moet ik dat zo meteen voor mijn eigen gemoedsrust nog even gaan doen. Eventjes langs de studio lopen van SterrenNL Radio. Want ja, ik zag wel, er zijn allemaal mensen druk bezig. Druk aan het verbouwen. Het ziet er allemaal indrukwekkend uit. Ik zag allemaal camera's, nieuwe lichten. En nou ja, er komt ook allemaal nieuwe techniek ook in de studio. Ik ben heel benieuwd wat er gaat worden. Maar van die bierkraan, lieve mensen, van die bierkraan moeten ze afblijven. En ik weet dat de NPO Luisterapp ook open staat in ook nog onze oorspronkelijke studio. Dus misschien helpen wat reacties van blijf van die bierkraan van de SterrenNL-studio af. Misschien helpt dat. App dat even, dan zien ze dat. Lijkt me leuk. Het is de Jan Paparazzi Show voor dinsdag 8 september. Onderweg naar huis. De laatste paar minuten op je werk voor deze dag. Daar ben ik blij mee dat je voor ons hebt gekozen. Dat wij jou aan de hand mogen nemen aan het einde van jouw werkdag. Samen met

Ster NL Radio en wat een plezier. Ja, soms is het heel erg moeilijk. Als je een grote hit hebt gescoord, om daarna wederom een grote hit te scoren. En ik doel natuurlijk op Rutger van Barneveld. Ze voelen zomernachten natuurlijk de grote zomerhit van 2026. Maar wat heeft die man gedaan? Die heeft deze er even...

van hits van Henk Wijngaard, 120 varkens naar Beirut. En daarvoor een andere hit, Rutger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand. Het is bijna 5 uur op dinsdagmiddag. Dat betekent dat wij zometeen toch maar eens even een feestplaatje erbij gaan pakken. Ik vind dat een leuk idee, zo om 5 uur en even een lekkere feestelijke plaat. Om feestelijk de auto in te stappen, onderweg naar huis, naar je partner. Of misschien woon je wel alleen, maar heb je wel zin om een lekkere maaltijd te gaan bereiden thuis? Nou, zometeen een lekkere feestelijke plaat. Welke mag dat zijn? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Is dit tot het nieuws? Jannie Hellegers en de vloek van...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg.

Avro Tros. Ik wel en ik zit echt met genot te kijken. Omdat ik dit oprecht een van de leukste families vind van Nederland. Mis je nou een aantal uitzendingen? Dan kun je het altijd even terugkijken op NPO Start. Je hebt voor de radiozenders van de NPO de NPO Luisteren app. Dan kun je naar elke zender van de NPO luisteren en reageren. En voor televisie is dat NPO Start. En daar kun je dus alle uitzendingen, zoals De Bouwers, nog eens een keertje op je dode gemakje terug bekijken. En ik zou dat gaan doen. Morgen lach je weer naar mij van Frans Bauer. Daarvoor Ferry de Lits en Viva Cerveza. Nou, biertjes, even kijken. 16:15 geweest op dinsdag. Ach joh, trek er eentje open, hè.

0: die welbekende Falling Sound. Uit Volendam, BZN. Wat heerlijk zeg om dit te draaien. Just an Illusion. Op de dinsdag van Sterrenel Radio, waar we zometeen een heerlijke zomerplaat gaan draaien. Robert van Ebert, zandloopster, komt eraan naar Kido van der Graaf. Dit is Over en Uit.
1: Wie droogde nu je tranen dan?

0: vandaag.
1: Wat mij betreft blijven we altijd zo lang mogelijk nog wat zomerplaten draaien op Sterren NL Radio. Het is echt mijn lievelingsseizoen. Ik baal er dan ook van dat het bijna voorbij is. We gaan bijna richting de herfst. Maar dit soort platen zorgen er nog voor dat je een beetje in die sfeer blijft. Zandloopster van Robert van Hemert. En heb je het over zomerplaten? Dan gooi ik er gelijk nog even eentje achter.

de beste zangers op televisie. En ieder jaar worden daar weer grote hits geboren. Of eigenlijk opnieuw geboren, hè, want artiesten zingen liedjes van elkaar. Het was de aflevering van Clouseau. Yves Berense zong daar Verlangen. En daar is deze...

En hoe zeg ik jou dat het over is? Zometeen gaan wij weer een lekkere plaat draaien van Benny Nijman. De dagelijkse plaat van Benny komt eraan. En die doe ik graag op verzoek. Wat vind jij de allermooiste plaat van Benny Nijman ooit gemaakt? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Ga ik zometeen jouw favoriete plaat van Benny eens eventjes draaien op Sterren NL. Na Jan Smit, Boemo Bailando, eerst Marco Schuitmaker.

Jansmit met Muziekfeest op de radio. Je hoorde Boom Boom Bailando op Sterren NL Radio. Waar het hoog tijd is voor de dagelijkse plaat van Benny Nijman. En dit is echt een van de mooiste liedjes ooit gemaakt van Benny. Als je een beetje houdt van de provincie Limburg, dan hou je natuurlijk ook van het prachtige Maastricht. Prachtige stad door de Romeinen gesticht. Met het Vrijthof als een van de mooiste trekpleisters van Maastricht. En Benny Nijman is natuurlijk een trotse Limburger. Met enorme liefde voor Maastricht. En hij heeft ook een ode gemaakt aan Maastricht. Pim die stuurt een appje in de NPO luisterapp en zegt: Perry, jij hebt het over een van de mooiste liedjes van Benny Nijman. Dan moet je deze even gaan draaien als dagelijkse plaat van Benny. De ode aan Maastricht. De dagelijkse plaat van Benny Nijman op Sterren NL.

het is de dagelijkse platen van Ben en Nijman die je hoorde. De Oda Maastricht en daarna nog Likkenpijp en Circus Tent. Zometeen nog een uurtje te gaan met deze oh zo gezellige Jan Paparazzi Show op deze dinsdag. Vind het leuk dat je erbij bent. Misschien ga je zo meteen al wel aan tafel. Wens ik je eet smakelijk en serveer ik jou de muzikale ingrediënten. Waaronder Justin de Wild. Dit is Cheerio.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Goed nieuws, want we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 790 kilometer file op de Nederlandse wegen te zien. Dat de dagelijkse files langer zijn, dat merken we aan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam over 16 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog een file op de A4, maar dan richting Den Haag, want tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk beland je in de file. Het komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Nog een ongeluk, de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en de Noordtunnel gebeurde het ongeval. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven nog gesloten. Ook hier is je vertraging meer dan een uur. Een uur oponthoud op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. En dan nog een ongeval op de N325, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en knooppunt Ressen is je vertraging 30 minuten.

Er zijn mensen die dit wel eens wetenschappelijk hebben bewezen. Dat meisjes met rode haren heel erg lekker kunnen kussen. Nou, ik ben geen ervaringsdeskundige. Misschien jij wel, maar ik heb geen idee. Maar ik moet het maar doen met de woorden van Arne Jansen. De woorden drie J's.

wonder. Aan welke plaat doet je dat denken? De titel dan in ieder geval, hè? De plaat zelf die is helemaal anders. Maar de titel doet me wel ergens aan denken. Een andere hele goede plaat. Zometeen nog even een free choice. Jij mag dus nog even laten weten welke plaat je wil horen op deze maandagavond. Wie weet ben je net thuis of ben je juist net begonnen aan je shift? Heb je een nachtshift te gaan? Ook voor jou zijn wij er. Niet alleen voor de mensen die net thuis zijn, maar ook voor jou, die hardwerkende Nederlander die net de avondshift in is gegaan of nachtshift. Nou, laat me weten, wat zou jij willen horen? Of je nou thuis bent, aan het werk bent of juist onderweg ergens naartoe. Laat het weten via de NPO Luister-app waar ik jou blij mee kan maken. Dat doe ik dat zometeen met heel veel plezier.

Bakken, zijn nieuwe single, heet Ouder Word. Je hoorde hem op Sterren NL. Daarvoor Sanne Kwarte en de Tapster uit Tijuana. Ik ga een heel erg mooi verzoekje draaien. Het is namelijk de Free Choice. Oftewel, een plaat die we zelf mogen invullen in de playlist van Sterren NL. Er komt een verzoekje binnen van Natasha. Die zegt, Perry, Jan draait iedere dag een mooie plaat van Marco. Van Marco Borsato. Zou je dat voor mij alsjeblieft willen doen vandaag? Ik heb gisteren namelijk Marco gemist. Sorry! Ja, heb ik niet aan gedacht. Ik ga dit dus vandaag doen. En vanaf vandaag dus iedere dag, Natasja. Goed dat je me eraan helpt herinneren. En Natasja die zegt... Mijn favoriete plaat van Marco Borsato is wel echt een van zijn allermooiste ooit. Ik krijg er altijd heel erg kippenvel van. Zou je die voor mij willen draaien, lieve Perry? Nou, Natasja, natuurlijk ga ik dit voor jou doen. Marco Borsato. Dit is De Waarheid. Op Sterren NL.

2027 heeft hij zijn laatste soloconcert. En daarna gaat hij dus, nou ja, een soort van met prepensioen of zo, denk ik. Ik hoop wel dat hij de toppers blijft doen. Want ja, wat is Gerard Joling zonder de toppers? Maar daar heb ik nog helemaal geen nieuws over gehoord dat hij daarmee gaat stoppen. Dus ik ga ervan uit dat hij daar gewoon bij blijft.

0: De lafaard van de stad, Jorde Gerard Schoonebeek. Hoofdsterren, daarvoor Jesse Prins en Thuis hier op het plein. Hoewel ik me ontzettend thuis voel in de studio van Sterren RTL, is er altijd een moment van komen en een moment van gaan. En dat moment van gaan is nu aangebroken. Bijna 7 uur, ook even naar huis om een happy te eten.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Het ging wel snel weer vandaag.
1: De show van Janneman.
2: De show van Janneman.
1: Maar je moet mij één ding beloven.
0: Nou, de helft nu, hè, nog.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Kaltes met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Alles op de pot. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.